0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.

Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boksmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizer Bergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.

heb jij wel een tuinbroek? Ja, ik heb er wel eentje hoor, een echte tuinbroek. Ja, als ik in de tuin aan het werk ben, hè. Gewoon Bram hoor je met de tuinbroek. Hey, goedemorgen en welkom. Ja, ik zou zeggen tweede uur, maar ja, het eerste uur waren we niet op Langstraat. Waarom, weet ik niet. Was een technisch probleem, denk ik. Hè? Want alles raakt een beetje bevangen door de hitte en zo. Servers die oververhit raken. En dan starten ze opnieuw op. En ja, er was wel muziek te horen natuurlijk, dat uur van 6 tot 7. Maar ik zelf was er niet. Ja, ik was er wel, maar ja, het werd niet uitgezonden. Het was helaas, er was geen verbinding met Studio 23. Hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Nou ja, dan laten we het maar bij het eerste uur is dit dan, hè, van dit radioprogramma. Tot en met 9 uur sowieso. Ja, de EU-ministers die vergaderen vandaag in Brussel, in België, over het binnendringen van Gotha door migranten. En voetbalclub NEC, NEC, die speelt het eerste duel in de voorrondes van de Champions League. Ja, het was vandaag wederom warm weer, wolkenvelden, zonnige periode. Het is een matige zuidwestenwind, dat maakt het wat koeler. Het wordt 29 tot 33 graden in de Langstraat. In de loop van de dag neemt vooral in het binnenland de kans op regen en onweersbui toe. Ja, hier niet, in deze regio nog niet, maar dat kan vanavond wel een feitje worden. We gaan maar beginnen. Ik zeg een goeiemorgen allemaal. Dit is Voor de Wekker Wakker. Tot 9 uur sowieso, hè.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee, Leimense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Uw gastheer deze morgen.

Nou, dat heeft heel lang gedraaid, hè? Die Phantom of the Opera. Hè? Dat was een ontzettend goede musical. Heeft heel lang in de Nederlandse theaters gezeten. Ik weet trouwens niet of die in Waalwijk gedraaid heeft. In De Leest. Maar het was echt een hele mooie voorstelling. En dit was een liedje dus uit de jaren 80. Hè? De ethische remix. The Phantom of the Opera. Van Sarah Brightman, Andrew Lloyd Webber en Michael Crawford. Ja, The Phantom of the Opera in die ethische remix. Hè? Ja, ik krijg ook al een appje binnen van welk liedje van Coolio draaide jij nou? Dat was Is This Me. Is al een oud nummer trouwens. Van een oude cd van Coolio. Ja, ik vond het wel leuk om een keer een nummer te draaien. Wat niet zo bekend was, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar vandaag. Vandaag, de dag. Ja, wat voor dag is het vandaag? We zijn vandaag dinsdag. We zijn 4 augustus. Het is vandaag een Sjiitische gedenkdag. 40 dagen na Ashura wordt op deze dag het martelaarschap van Hussein, de kleinzoon van de profeet Mohammed, herdacht. Die op 10 Muharram is overleden tijdens de slag bij Karbala. Kabbalah moet ik eigenlijk zeggen. Het is vandaag ook bij de Cookeilanden de dag van de grondwet. Het is de stichtingsdag in Santo Domingo. En het is vandaag ook nog Festival Tuesday bij de Britse Maagdeneilanden. De dag van de Nationale Garde in Venezuela wordt gevierd. En Carnaval Tuesday, oftewel de Last Lap Jump Up in Barbuda. Het is vandaag ook een nationale feestdag. Iedereen is daar vrij. En het is vandaag ook nog Fiestas de San Salvador. In het christendom, in het Rooms-Katholisme wordt dat gevierd. Er worden ook wel de Augustusfeesten genoemd. Het vindt jaarlijks plaats van 1 tot en met 6 augustus in de hoofdstad El Salvador. En natuurlijk nog steeds de Sneekweek, hè, die nog duurt tot 6 augustus sowieso. Vanaf de eerste zaterdag van augustus is het al begonnen. De Sneekweek is een jaarlijks terugkerend zeilevenement. Het wordt georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. En tijdens deze week zijn er elke dag zeilwedstrijden in verschillende categorieën op het Sneekermeer. Ja, met de hele gevaarlijke stromingen trouwens ook. Dus je moet daar niet zo om gaan zwemmen. Maar met bootjes kun je daar ontzettend goed uit de voeten. Hè? Ja, dus de Sneekweek ook nog een keer. Tot en met sowieso 6 augustus. Altijd op zoek naar nieuwe muziek.

Anouk en Where the Mind Goes bij Voor de Wekker Wakker. Op deze dinsdag 4 augustus op Langstraat FM. Het was een warme dag vandaag, jongens. 32 graden, dus korte broek aan, denk ik. Misschien een waterbadje in de tuin hier leggen waar je af en toe eventjes in kan gaan liggen. Want het is even afkoelen geblazen. Ja, vanaf morgen wordt het wat koeler. Ja, wat koeler. In elk geval nog wel boven de 20, maar niet meer boven de 30. Dus dat is koeler, hè? Ja. Goed, even kijken naar het nieuws. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt. Toch levert dat niet meteen meer nieuwe woningen op. Er zijn personeelskorten, hoge bouwkosten en stikstofproblemen. Want die zitten natuurlijk de bouw in de weg, zo blijkt uit een rapport van de bank, de ING Research. Ja. Meer vergunningen betekent ook dus niet automatisch meer woningen. Dat zegt een woordvoerder van ING Research. Tussen vergunningen en sleuteloverdracht zit vaak ruim 2 jaar. Een woning moet eerst nog worden gebouwd. Ja, volgens de woordvoerder kan de nieuwbouwverkoop tegenwoordig wat langer duren, omdat de voorkeur uitgaat naar bestaande woningen. Ja, de verkoopgolf van voormalige huurwoningen vergrootte dat aanbod. Ja, ook weet je beter wat de woning waard is en welke risico's je loopt, zo zegt de woordvoerder. Bij nieuwbouw kun je vaak pas na 1,5 jaar verhuizen. Het is onzeker hoe de markt zich tegen die tijd heeft ontwikkeld en of je eigenlijk nog wel een baan hebt. Ja, misschien zijn de huizenprijzen tegen die tijd ook wel omlaag gegaan. Ja, het is in Nederland verboden om een wapen aan te schaffen. Ja, en als je een wapen aanschaft, bijvoorbeeld in Duitsland, want daar is het heel makkelijk. Daar is een echt vuurwapen bijvoorbeeld niet te onderscheiden van een neppet. Ja, de wapens komen in Nederland vervolgens eenvoudig binnen. De politie heeft grote zorgen geuit. In de afgelopen jaren zegt de politie steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens van gas en alarmpistolen in beslag te hebben genomen. In 2022 ging dat om 4080 wapens. En vorig jaar waren dat er ruim 5100. Dat is een stijging van 27%. Ja, vooral de pepperspray bijvoorbeeld is erg populair. Zo blijkt uit de inbeslagnames. Het aantal steeg van 992 in 2022 naar bijna 1450 vorig jaar. De politie weet ook niet of er meer mensen met zulke wapens rondlopen. Het aantal inbeslagnames kan ook komen omdat er de afgelopen jaren meer prioriteit aan de opsporing wordt gegeven. Ja, nog meer nieuws. Europese ministers van Binnenlandse Zaken die voeren vandaag een spoedoverleg over de Spaanse enclave Ceuta. Namens Nederland doet minister Van der Brink van Migratie eraan mee. 22 Europese landen die vroegen zo'n gesprek aan naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Ceuta. Ja, landen maken zich zorgen om de Europese buitengrenzen. Ja, nou ja, 2 weken geleden, toen feestte heel Europa met Spanje mee. Het Zuid-Europese land won als favoriet het WK voetbal en voelde zich toen enorm gesteund en erg populair. Ja, hoe anders was dat eind vorige week toen binnen 24 uur 10.000 mensen illegaal de grens bij Ceuta overstaken. Ja, veel landen waren er als de kippen bij om Spanje de schuld te geven naar wat er allemaal gebeurd was. Ja. Ook nog media nieuws, oftewel veel nieuws. Jaffa Jackson heeft zijn eerste acteerklus binnen sinds het spelen van zijn rol in de film van Michael. Ja, de 30-jarige Jackson gaat een rol vertolken in de thriller Supermax. Ja, onder andere Will Smith, die speelt ook in die film mee. En die gaat dus in de Nederlandse bioscopen komen. Ja, het is voor Jackson zijn eerste rol sinds zijn doorbraak als acteur met de vertolking van Michael Jackson in de biopic Michael. De film over het leven van de King of Pop. Ja, het was een commercieel succes. Jaffa Jackson gaat dus verder in het acteerwerk. Ja. Goed, nog meer nieuws. Even kijken, links, rechts. Oh ja, vandaag hè, in 1979, misschien weten we het nog, staat er een liedje van Kiss in de top 40, 4 weken lang. En het liedje toen was deze. MUZIEK

Dat was Boy Destiny en Superlove bij Voor de Wekker Wakker. Op deze dinsdag, de 4e augustus inmiddels alweer. Ja, ik krijg net een appje binnen van de zeer gewaardeerde collega Peter Sterrenburg. Hij moet naar de tandarts. Ja, dat is minder natuurlijk, als je naar de tandarts moet. Vooral met het hete weer. Ja, het is trouwens altijd een ellende als je naar de tandarts moet. Hè. Jongens, wat heb ik allemaal weer? Gaatjes, moeten ze weer een kiesje eruit halen. Boren, vooral dat gezoem hè, van die boren. Dat ja, ik wil geen stress maken of zo, maar ik kan me goed voorstellen dat je dan toch wel stress hebt. Ja, of je moet niks hebben natuurlijk. Hè. Maar ja, je kunt nog zo goed je tandjes poetsen elke keer. Flossen, weet ik veel wat je allemaal doet. Hè. Mondwater. Er is altijd wel wat hè, wat ze verzinnen. Hè. Of het niet iets is. Hè. Het is ook een soort verdienmodelletje natuurlijk. Ja, eerst even naar de mondhygiëniste meneer. En dan daarna dan, moeten we even een vervolgafspraakje maken. Dan bent u er over 4 weken weer. Ja, kassa. Ja, tandartsen die verdienen het goed hoor. Goed, voor de wekker wakker. We gaan even kijken naar het verleden. Vandaag in, heel lang geleden. 1857, het is even terug. Toen was het al 35,8 graden op deze dag. In 1990 registreerde het weerstation ook al zware temperaturen. Toen was het ook al 36 graden. In 1994 was het ook heel warm. In Volkel noteerde men toen 36 graden. En ook in West-Friesland, daar was het zeer warm. Bij het IJsselmeer was het toen al 26 graden op 4 augustus, op deze dag. Dat is extreem warm. Ja, op 4 augustus 1994 was het 33 graden. Vandaag ook een feestdag. Misschien zit je te denken, wat zal ik vandaag eens gaan drinken? Nou, ik zou zeggen, pak een glas champagne. Want Dom Perignon, die vindt de champignon... de champignon niet, het champagne uit. Ja, dat moet opgedronken worden. Champignon is niet uitgevonden, die groeit gewoon, hè. Ja. En verder nog wat ander nieuws. Een Engels-Nederlandse vloot verovert de rots van Gibraltar. Het stukje land op het zuidpuntje van Spanje wordt Brits. Op de rots leeft een ingevoerde apenkolonie. Het gaat om een groep berbe-apen. Het is een legende die zegt wanneer de apen van de rots weg zijn... het met de Engelse heerschappij afgelopen is. Mede daarom wordt de populatie streng beschermd. Ja, sinds 1704 leven daar dus al apen, hè? Ja. En als laatste missionaris in Afrika-onderzoeker David Livingstone... bereikte de bovenloop van de Zambezi. En dat deed hij in

1951, hè. Dat zijn een beetje de feitjes van vandaag in het verleden. En dit is Gideon. En ik mis je.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.

Ja, in 2020 is hij overleden, deze Johnny Nash. Maar dit was een heel oud liedje, 1957. Dat was een echte doo-wop hit toen, hè? Ja, Tears on My Pillow. Heeft er trouwens meer gehad, hè? Hold Me Tight, uit 1968. En Stir It Up, wat geschreven was door Bob Marley. Dat deed hij ook nog een keertje in 1973, hè? Ja, ja, onder andere reggae. Want dat was het, hè? Hij overleed. Maar ja, hij heeft toen ook nog een liedje gemaakt. En dat werd toen later door Lee Towers ook nog gecoverd. I Can See Clearly Now, hè? Ja, misschien weten we dat nog.

0: jongens, gas erop. Als je moet werken vandaag, wat je ook doet, maakt niet uit. Gas erop, hè. Gewoon lekker door, hoe sneller de dag gaat. Ja, vanaf 10 uur overleggen de ministers van alle EU-landen via een videoverbinding over de ongekende toestroom van migranten naar Spanje. Naar de enclave Ceuta bij Marokko. Ja, dus die hebben ook vandaag gas erop. Ja, NEC heeft ook gas erop, want die spelen in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus. Ja, de club uit Nijmegen debuteert op het hoogste Europese niveau. De wedstrijd in Athene begint om 8 uur en is live te volgen via een live blog. En voor de wielrensters is er ook gas erop in de Tour de France. De Femme staat er in de vierde etappe een tijdrit over 21 kilometer tussen onder andere een aardige berg, als ik het goed lees vandaag. En de etappe is vanaf 4:15 te volgen via de bekende wielren-apps. Ja, en de brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg heeft zich sinds gistermiddag flink uitgebreid. Er is tot nu toe een gebied van ongeveer 100 hectare vierkante kilometer getroffen en is het vuur nog altijd niet onder controle. De brandweer heeft gas erop, want gisterenmiddag ging het nog om een gebied van 21 hectare. Ja, de brand die brak uit aan het einde van de ochtend gisteren. Het vuur verspreidde zich doordat het harder ging waaien en er waren natuurlijk ook hoge temperaturen, hè? Ja. Goed, nog meer nieuws. Rusland heeft 7 doden gemeld na het inslaan van een drone op strand. En er is een explosief in een tuin in Rotterdam gevonden. De EOD is ingeschakeld. En er zijn veel zorgen bij de politie. Er zijn meer gas- en alarmpistolen in beslag genomen. En op deze dag, daar gaat hij. 1984 had Frankie Goes to Hollywood ook gas erop. Want die brachten het liedje Two Tribes uit. Het stond in de bovenste plaats in de top 40 en bleef 3 weken staan.
1: It sounds like. This is the sound.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee, Leimense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Lekker is dat, hè? Maurice Monet hoorde je met Solidité. Ja, een beetje in een vakantiesfeer komen, hè? Ja, vandaag de dag, hè? Goed, voor de wekker wakker, welkom. De Amerikaanse hitlijst, de Billboard Hot 100 in Amerika, die wordt voor het eerst aangevoerd door een aantal country liedjes, ja. Op nummer 1 bijvoorbeeld de zangeres Ella Langley. Ze staat op de eerste plaats in de volledige country top 5 met haar hit Choose in Texas. Gevolgd door Morgan Wallen. Nou ja, Wallen komt deze week binnen op de tweede plek met zijn nieuwe single Been By Now. En de derde plaats, die is voor Taylor Swift, die met I Knew It, I Knew You, de soundtrack voor Toy Story 5, weer terugkeert naar de country muziek waar ze ooit mee is begonnen. Maar op de allereerste plaats in Amerika, het liedje wat daar het meest gedraaid wordt, is deze.

4 augustus. Goedemorgen. Welkom bij de leukste van de Langstraat. Dit is Langstraat FM met Even Serieus in Aantocht.

Je laat je dan gauw meevoeren met zo'n liedje. Jode, even serieus en Baila de Gasolina. Het is trouwens alweer een oud liedje van, wat was het? Mei 2025. Ja, toen werd het liedje zelfs op Carnaval FM gedraaid. Hè? De radiozender die dan even in Carnaval verandert. In Langstraat FM, die verdwijnt dan even. En dan komt de Carnaval FM. Hè? Ja, in februari begint het volgens mij weer. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Nog eventjes het nieuws vandaag. Kort bericht. De stabiliteit van de dijken op de Schelling staat onder druk. Want er is veel droogte. Ik zei het al, hè? Veel rivieren die gaan droog staan. Want er komt te weinig neerslag. De zijkanten zijn modder en weinig water. En op de Schelling, daar begint het ook. Het wetterskip Vrieslaan gaat de zeedijken extra controleren. En laten de schaapjes er voorlopig niet meer op grazen. Ja, toeristen, inwoners en boeren die krijgen het advies zuinig om te gaan met het beschikbare water. De grasmat op de dijken moet stabiel blijven om straks in het stormseizoen weerstand te bieden tegen hoge golven. Ja, zover is het nog niet, maar de droogte op de Schelling is nog nooit eerder rond deze tijd zo extreem geweest. Ja, landelijk is een gemiddeld neerslagtekort van 269 mm. En dat komt neer op een tekort van bijna 270 liter regenwater per vierkante meter. Ja. Ik kreeg gisteren trouwens ook een appje binnen van iemand die zegt van moest luisteren, we moeten allemaal zuinig met water omspringen. Hoe zit het dan met die wasstraten die je door heel Nederland hebt?

Want het is waterverspilling. Ja, jij mag een emmertje gebruiken zonder sop. Dat is in verband met milieu ook nog een keertje. Dus wat dat betreft moet dat, als het goed is, allemaal milieuvriendelijk en waterbesparend gaan. Hè? Dus als je je auto wil wassen vandaag, moet je dat zeker in de wasstraat doen. Niet thuis, want dan verspil je water. En in de wasstraat schijnt dat dus weer hergebruikt te worden. Hè? Ja. Dus wat dat betreft is dat eventjes een tipje voor vandaag. Hè? We kunnen er nog eentje doen, hè? Jawel, eentje.

Ik zou zeggen, een hele leuke dag. Geniet van de warmte. En ik spreek jou morgen weer, hè? Want dan zijn we er weer met Voor de Wekker Wakker vanaf 6 uur. Tot dan!

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee: Leimense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.
2: Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is.

0: advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: alweer Make It To The Border. Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat en Languit. Tot 12 uur zijn we bij je. Hey Tom, goedemorgen. Jij mag er ook zijn.
1: Ja, ik ben er weer.
0: Ja, lekker geslapen?
1: Redelijk. Gezien de warmte, het was vrij klam.
0: Maar... Heb jij geen airco of de waaiertje op je kamertje?
1: Jawel, maar dan moet het rolluik open, omdat de slang dan naar buiten moet. En dan word ik om zeg een uur of zes wakker van het licht, wat naar binnen schijnt. En daar heb ik niet echt veel zin in. Dus ik hou het bij een ventilator.
0: Oké. De temperatuur was vannacht heel klam. Ik had straks nog iemand aan de telefoon. Die is heel de nacht wakker gebleven met een klamme weer.
1: Oh ja, fijn.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb weinig last gehad. Op dit moment is het 27 graden in de Langstraat. Nu al zo warm. Tot 12 uur zijn we bij je. Zometeen gaan we bellen met iemand die gaat het hebben over een wielercafé. Wat binnenkort gaat plaatsvinden. En we gaan het hebben over een Indonesische herdenking. Dat ook ergens in augustus. En heel veel leuke muziek onderweg. Ook nog het lokaal en regionaal nieuws met...
1: Met Simon van der Kaan.

0: Uit je ochtenddip komen met Lucas en Steve en All I Know. Goed, er komt een wielercafé aan en dat is op donderdag 20 augustus. En Peet Kappen is een van de mensen die dat aan elkaar gaat praten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja Peet, het wielercafé, het is niet voor de eerste keer volgens mij.
1: Het is in Waalwijk voor de eerste keer, ja. Maar degene die het organiseert, die heeft contact met Jos de Lauw en mij opgenomen. Mm-hmm. En wij zijn in 2006, inmiddels alweer een hele tijd geleden, in Os gestart met een wielercafé. En dat is een heel groot succes geweest eigenlijk. We zijn er een paar jaar geleden mee gestopt. En nu gaan we het nog een keer doen in Waalwijk dit keer.
0: Ja, en dat is in verband met de wielertocht die hier gaat plaatsvinden, in een beetje het voorwoordje ervan toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, het gaat over de ZLT-tour en die vindt begin september plaats. Het is een soort opwarmertje, zeg maar.
0: Ja. Wat kunnen de mensen allemaal gaan verwachten?
1: Nou, ik denk een hele gevarieerde avond vooral. Het is interview, het is column, het is muziek. Hein Augustijn komt langs met een aantal Brabantse liedjes. Columnist, Sjaak van de Ven uit Tilburg. Redelijk bekend in de provincie. Mm-hmm. En natuurlijk zijn er bekende wielermensen. Dus niet alleen wielrenners of oud-wielrenners, maar ook mensen die meer vanuit de zijlijn met de wielersport betrokken zijn. Waaronder een Jelle Posten, maar dat is een toerarts die actief is, zelf altijd actief geweest als amateurrenner op hoog niveau en die nu dus de stap heeft gemaakt naar de medische kant van de sport. Lars van der Haar, voor de mensen die het wielrennen volgen, een bekende naam, een hele grote en goede fietser, met name in de winterdag in het zand, bij de cyclecross. Daarnaast hebben we als hele bekende vrouwelijke gast Annemiek van Vleuten. Voer te ver om te noemen wat die allemaal gewonnen heeft, want die lijst is echt
0: Die is oneindig
1: enorm.
0: Bijna, ja?
1: Die is bijna oneindig. En dan even kijken, Bobby Traxel zou komen, maar die heeft op het allerlaatste moment af moeten zeggen. Dus we hebben een hele mooie lijst met gasten.
0: Ja, en dan wordt
1: ik vergeet er nog één. John van den Akker, ook een oud-profrenner, vroeger bij de fameuze PDM-formatie gefietst. En die is nu actief als, hij is degene die met zijn bureau al die bekende profrenners in die criteria plaats. Daar komt het eigenlijk kort gezegd op neer.
0: Oké. Maar dan ga je het hebben over wielrennen. Over wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, het gaat vooral over wielerbeleving, over wielercultuur. Hè. Waarom vinden zoveel mensen, met name in onze provincie, wielrennen leuk? Hè. Het is een sport met heldenverering. Het is een sport die al heel lang tot de verbeelding spreekt. En ook iedere keer toch weer een nieuwe generatie van jonge mensen toch weer kan enthousiasmeren. En dus we gaan eigenlijk in hele brede zin gaan we daarop in. Mm-hmm. Maar natuurlijk ook, hè, Annemiek van de Vleuten aan de hand van fragmenten uit haar carrière. Ja, gaan we eigenlijk haar hele carrière doorlopen. Dus ik denk dat de mensen die die avond gaan komen een hele gevarieerde en interessante wieleravond voorgeschoteld krijgen.
0: Ja, maar Annemiek is inmiddels toch wel gestopt volgens mij, toch of niet?
1: Die is inmiddels gestopt, ja. Ja. En afgelopen zomer vaak op tv gezien te wezen als analiste. Ja. Maar inderdaad, na lange carrière gestopt.
0: En is ze nu ook bij de Tour de Femme bezig of?
1: Ik heb jouw vraag niet verstaan.
0: Ik zeg, is ze nu ook bij de Tour de France, de dameseditie, is ze ook als presentatrice?
1: Volgens mij niet, maar ik moet zeggen, ik zit op de camping, dus ik heb de afgelopen weken geen televisie gezien of nauwelijks televisie gezien. Ja. Dus ik heb daar even niet gevolgd.
0: Oké, ja, ik dacht het gisteren wel te horen, maar goed, dat maakt niet uit. Wanneer gaat het plaatsvinden? Ik zei het u straks al, op donderdag 20 augustus. Het begint om 19:30 en het gaat plaatsvinden in het Willem van Oranje College hier in Waalwijk in de Gaard.
1: Dat klopt.
0: Ja. Ja. Het is ook entree, want daar komen niet zomaar wat mensen. En ja, voor die entree hoef je niet thuis te blijven, is een tientje volgens mij.
1: Klopt, en, ja, 10 euro.
0: Van tevoren inschrijven is ook mogelijk, maar dan moet je even, tik gewoon in, even Wielercafé, Willem van Oranje College, Waalwijk, daar kom je vanzelf op de goede site terecht.
1: Juist, helemaal goed.
0: Oké. Okay. Ja. Peet, dankjewel. Heb je nog speciale vragen die je nu al aan het voorbereiden bent?
1: Nee, ik ben druk bezig met het lezen van de biografie van Annemiek van der Vleuten. Dus dat is toch wel een heel interessant boek. En ja, op het moment dat je zo'n boek aan het lezen bent op de camping, dan komen de vragen vanzelf. Dus we gaan dat 20 augustus gaan we het allemaal aan de vragen.
0: Okay. Dankjewel in ieder geval voor je tijd en nog een fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel. Jullie bedankt voor de uitnodiging.

0: bestellen, zullen we maar zeggen. Heb jij nog informatie? Heb je iets te melden? Laat het ons gewoon weten via welke website? Via wat, Tom?
1: Nou, via de website kun je kijken naar het nieuws. Dus niet echt ideaal om iets te laten weten. Maar laten weten kan via redactie@langstraatmedia.nl of even bellen naar 0416-652-652.
0: Dankjewel. Tijd voor LL Cool J. Gangsters Paradise.

0: Zometeen Sien van de Kamer, het lokaal en het regionaal nieuws. Maar voordat het zover is, nog even Jeroen Verzelst.
1: Langstraat, Lang Uit.

0: Hij woont inmiddels in Kaatsheuvel, in het mooie Kaatsheuvel. Jeroen van Zels. En de ladder naar de hemel. Ooit begonnen als klein mannetje met plaatjes draaien. Maar als je dan ziet waar hij nu geëindigd is, dat is eigenlijk niet verkeerd. Toch? Of dus zie je zijn agenda langskomen, dan denk je van zo, dat zijn wel hele leuke optredens. Tom.
1: Ja.
0: Wat, is er nog wat klein nieuws voordat we zometeen naar het nieuws van Siem gaan?
1: Ja, heel kort. Gisteren is natuurlijk de grote zoektocht gestart naar de 78-jarige man die in Oosterhout vermist is geraakt. Daarover kan ik melden dat die zoektocht nog altijd bezig is. De meest recente foto is opgedoken in de Abdijstraat in Oosterhout. Vanaf die straat wordt vandaag de zoektocht hervat.
0: Gisteren was het in Waspik heel
1: klopt,
0: veel.
1: Klopt, inderdaad. Maar die zoektocht is inmiddels gestaakt. Dus de zoektocht wordt vervolgd in Oosterhout. En de mensen die deze ochtend in Loon op Zand last hadden van de stroomstoring, die is weer verholpen.
0: Oh, gelukkig. Dus die kunnen gewoon weer naar ons luisteren. En,
1: exact, en de telefoon opladen, et cetera.
0: Dus je hoeft niet op zo'n opdraaibare radio die te luisteren.
1: Nee, het is gewoon weer het gemak voorzien.
0: Goed, een plaat speciaal voor mij gemaakt ooit in de jaren 80. The Time Bandits. Listen to the man with the golden voice.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee, Leimense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Zometeen mijn zomerhitte van dit jaar. Ja, die vind ik echt helemaal geweldig. Je hoort er nu overigens niemand minder dan Neil Diamond uit 1976. En... Beautiful noise. De temperatuur op dit moment buiten 28 graden. En ja, het wordt nog warmer vandaag, Tom.
1: Ja, het wordt nog even doorbijten. Maar als het goed is, wordt het daarna weer een stukje beter.
0: Ja, we gaan naar de 33 graden. Dan zakken we weer naar de 23. Op het eind van de week zitten we ook, zeg maar, ook gemiddeld op de 5, 6, 27 graden. Dat is eigenlijk op zich ook niet heel erg verkeerd, hè?
1: Nee, zeker niet. En zeker niet voor de tijd van het jaar. Ik bedoel, het is gewoon het is begin augustus. Dus dan mag het ook wel een beetje warm zijn, hè?
0: Ja, maar ja, voor mij mag het heel het jaar door deze temperatuur zijn, hoor.
1: Nou, iets koeler dan
0: Nee, lekker korte broekje aan, aircootje aan s'nachts. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, mijn zomerrit van dit jaar.

0: Ja, ik hoor je gewoon vrolijk van, Tom.
1: Ja, ik ook. Ik snap het wel. Ik vind deze ook lekker.
0: Jugrel samen met Salto en Jamaica. Bam, bam. Daar zit een sampletje in van een andere plaat. Die laat ik je nog wel binnenkort een keer horen.
1: Ben benieuwd.
0: Goed, we gaan even naar Kaatsheuvel. Daar zit Jos Smit voor ons klaar. Goedemorgen, morgen, Jos.
2: Ja, een hele goede morgen.
0: Ik kwam van de week, of vorige week, kwam ik een stukje tegen ergens. En ik had zoiets van, ja, waarom wordt dit ook niet gewoon op 5 mei mee herdacht? Dan hebben we het over de herdenking van de oorlog in Indonesië en het einde daarvan. Want op 15 augustus wordt dat herdacht op het Anton Pieckplein.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, heel veel.
2: Niet helemaal, want het is eigenlijk de capitulatie van Japan.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
2: En het is het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, die had ik gelezen. Met capitulatie, ja. Nu je zegt, nu schiet het me weer te binnen. Maar wat ik eigenlijk dat wilde zeggen is van, waarom wordt het niet gewoon op 5 mei gevierd, zo mag je zeggen, herdacht, zo ze.
2: Ja, herdacht. Nou, het gaat erom dat de voormalig Indische gemeenschap, zeg maar,
0: ja,
2: die vinden deze datum zeer belangrijk.
0: Mm-hmm.
2: En voor hun is het dus ook dat het voor hun het einde van de Tweede Wereldoorlog was. En ook de gevangenen die door de Japanners waren genomen, zeg maar, die zijn toen pas bevrijd.
0: Ah, oké. Okay. Zo dus.
2: Ja, ja. Ja.
0: Maar dit wordt niet op heel veel plaatsen herdacht. Waarom in Kaatsheuvel wel?
2: Omdat wij ook een Indische gemeenschap hebben hier. Dus, die hebben dus deze datum als een zeer belangrijke datum in hun hoofd zitten. Dat het voor hun het einde was. Tenminste, het einde. Daarna zijn ze natuurlijk verder gegaan door de bevrijding, Indonesië, zeg maar, dat die zelfstandig zou worden. Dus dat is ook met slag en stoot gegaan.
0: Oké, maar die mensen zijn, zeg maar, bij jullie aangekomen en die hebben want jij zit in het 4-5 comité, zit jij ook in. Die zijn bij jullie aangekomen om te vragen van, zou er misschien een mogelijkheid kunnen zijn dat het op 15 augustus iets voor ons herdacht kan gaan worden?
2: Nou, dat doen we al vele jaren.
0: Mm-hmm.
2: Dat deden we in het verleden bij het monument in de duinen. Maar daar kwam echt een handjevol op af. En sinds 3 jaar nou doen we dat bij het Indië monument in het centrum. En daar komen meer mensen op af.
0: Ja, dat Indië monument, dat moeten de mensen kunnen dat vinden. Eigenlijk op het kruisinkje van de Marktstraat naar de Nieuwe Markt.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, bij het oude Rabobankgebouw, maar dan helemaal vooraan.
2: Recht tegenover de biep, zeg maar.
0: Ja, ja, op het hoekje. Op het hoekje ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat kunnen de mensen 15 augustus gaan verwachten?
2: Wij hebben dit jaar echt een heel bijzonder programma.
0: Mm-hmm.
2: De burgemeester zal niet aanwezig zijn, maar Loes Huis zal een toespraak houden. Dan Peter Vloer, die gaat een verhaal vertellen van zijn vader,
0: mm-hmm,
2: die gevangen heeft gezeten. En dan hebben we het hele bijzondere verhaal van de familie Scholte. De dochter, Judy Timmermans, die gaat het verhaal vertellen van haar vader, die in Nagasaki heeft gezeten en de bom heeft zien vallen en ook het heeft overleefd. Dat is een van de weinigen.
0: Oké, dat is wel heel bijzonder. Die wonen ook in Kaatsheuvel, of?
2: Nee, die wonen in Gilze.
0: Oké, en die hebben jullie uitgenodigd om het verhaal te komen vertellen. Dat is wel heel bijzonder.
2: Het is een heel bijzonder verhaal. Sowieso zijn er maar weinigen die het hebben overleefd.
0: Mm-hmm.
2: En wat het bijzonder aan hem maakt, is dat ze voordat die bom is gevallen, eigenlijk een bloedhekel aan de Japanners hebben gekregen. Want ze zijn echt heel erg mishandeld, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: En daarna hebben ze eigenlijk, degene die het hebben overleefd, gezien dat de Japanners net zoveel hebben geleden van die oorlog als hunzelf.
0: Dus, ja.
2: En ze hebben dus ook mede toen de tijd geholpen om alles te begraven en en de lijken en iedereen te verzorgen.
0: Ja, maar dat is meestal in een oorlog, hè? Dat, de grote mannen die regelen het en de mensen die het niet willen doen, die worden verplicht om iets te doen.
2: Ja, ja. En ja, natuurlijk gaan we kransen leggen en Wilhelmus zal weer klinken. En na afloop, dat is dan het bijzondere van dit soort ceremonies, want het is natuurlijk op zijn Indonesisch, laat ik het zo stellen. En dat is altijd, sluit dat af met een hapje. En daar gaan we dit jaar ook voor zorgen.
0: Oké, en dat hapje en dat drankje, dat vindt ook plaats bij het monument?
2: Ja, ja. Het hapje is nasi bungkus. En dat is de nasi die de Rode Kruis heeft uitgedeeld na de bevrijding aan alle gevangenen.
0: Oké, nasi bungkus. Ik heb er nooit van gehoord, maar dat maakt niet uit.
2: Het is een nasi die in bananenblad zit gewikkeld. Zeg maar, en dat kun je uit de hand eten.
0: Oké, bijzonder. Ja, 15 augustus gaat het plaatsvinden. Hoe laat gaat het van start?
2: We verzamelen zeg maar om 9:45 en dan lopen we om 10:30. Het is niet zo heel ver, maar lopen we dan naar het monumentje toe.
0: Mm-hmm.
2: En dan start het de ceremonie.
0: Oké.
2: Okay. En we verzamelen voor bij het klavier.
0: Voor bij het klavier. En dan zullen we wel even een blokje om moeten lopen, want je bent er in twee minuutjes lopen ongeveer.
2: Ja,
0: wanneer alles klaar staat en alles paraat is, dan gaat het goed komen. In ieder geval, op zaterdag 15 augustus wilt u dat meemaken. Ga gewoon even kijken.
2: Ja, we nodigen dus iedereen daarbij uit. En vooral de Indische gemeenschap, zeg maar.
0: Okay.
2: Want daar doen we het eigenlijk voor.
0: Ja, dat is één ding wat zeker is. Jos, dankjewel voor je tijd en ga lekker zwemmen vanmiddag.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei, doei.
2: Doei.

Kesha en Take It Off. Ja. We hebben nog een jarige vandaag. Hij is alleen overleden op 6 juli 1971. Hij zou vandaag 125 jaar zijn geworden. En hij heeft nog een nummer 1 gestaan met een hit. Heel lang geleden. What a world. What a wonderful world. We hebben het natuurlijk over Mr. Louis Armstrong. Maar we gaan terug nog verder als de jaren 80. We gaan ergens terug naar de jaren 50. Want ja, heeft ooit een hele mooie plaat gemaakt. Getiteld Hello Dolly.

0: kamer slapen. Jij doet dat ook, hè, Tom?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Heel veel mensen die zetten de ventilator op hun lichaam. Ja, daar kun je ziek van worden. Jij klinkt ook wel weer een beetje verkouden.
1: Ja, al weken.
0: Ja, maar dat komt door die ventilator.
1: Dat denk ik ook.
0: Want die heb jij op jou staan, maar je moet die ventilator, die moet je niet op je hebben staan, maar die moet je gewoon op het plafond richten.
1: Oh, waarom is dat?
0: Dan gaat de wind gaat naar boven toe. Dan circuleert die wind wel rond en het wordt gewoon koel lekker op in je kamer. Maar dan pak je alles mee.
1: Oh, oké. Okay.
0: En als je een ventilator bovenop je lichaam zet, ja, dat is ook wel lekker en de kou. Maar ja, dat is niet goed, word je verkouden van. Maar je moet hem naar het plafond richten. Eigenlijk gewoon recht omhoog zetten. Dan circuleert hij zo rond en dan gaat het ook wel goed komen.
1: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Ik zet hem vanavond gewoon weer aan. Dus dan ga ik het maar eens testen, denk ik. Ja, als ik slecht slaap, dan weet ik je te vinden.
0: Ja, dan weet je me te vinden. Ik doe gewoon de airco aan.
1: Ja, goed gelijk.
0: Als je niet erg vindt.
1: Nee, hoor.
0: We gaan op naar het nieuws van 11 uur. En dan gaan we even terug in de tijd samen met de dames van de Ritchie Family. Hier is American Generation. En misschien ook nog een stukje Clouseau.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jette bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jette kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie.

0: De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Een camping en 4 woningen zijn vanwege de rook ontruimd, maar konden tot nu toe door de brandweer worden beschermd. Honderden brandweerlieden uit het hele land bestrijden het vuur met ondersteuning van blushelikopters. Hij roept mensen op uit het gebied weg te blijven. Bij Oekraïnse droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De doden vielen in Tsjechov, ten zuiden van Moskou, waar een magazijn en andere gebouwen werden getroffen. Ook bij Sint-Petersburg brak brand uit in een distributiecentrum van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf goederen opslaat die het Russische leger gebruikt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Vooral gas- en alarmpistolen baren de politie zorgen. Ze lijken op echte vuurwapens. In Duitsland zijn ze gemakkelijk verkrijgbaar, maar meenemen naar Nederland is strafbaar. De politie weet niet of het bezit echt toeneemt, omdat ook intensiever naar deze wapens wordt gezocht. Dan nog het weer. Periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

0: Dit plaatje moest je eigenlijk iedere dag gaan draaien volgende week, Tom. De komende 3 weken, toch?
1: Oh.
0: Ja? Don't forget me.
1: Ja.
0: When I'm gone.
1: Ja, wij zijn allebei weg.
0: Wij zijn allebei weg, ja.
1: Dan moeten ze toch zonder ons eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk weet ik eigenlijk ook niet. Ja. Het is rustig op de Brabantse wegen en de temperatuur in de Langstraat is inmiddels 29 graden. Ja, iedereen loopt te puffen en te zuchten, maar jij gaat op vakantie?
1: Jazeker.
0: Waar naartoe?
1: Naar Malta.
0: Daar is het ook warm, hè?
1: Ja, daar is het warm. Maar ik heb wel eens vaak gezegd, en ja, daar kun je wat van vinden. Als ik op vakantie ben, dan mag het op zich ook wel.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, toch wel.
0: Vooruit. Tijd voor Alex Warren. Nu op Langstraat FM.

0: Het lokaal en het regionaal nieuws met Siem van der Kaan. Het weer en het verkeer. Maar zoals gewoon bent, iedere ochtend tussen 10 en 12 gaan we even wat cabaret doen. Ja, gisteren overigens niet gedaan, vandaag nu wel. René van Meurs, die komt even langs.
1: Ik zat me laatst af te vragen, ben ik nou eigenlijk geworden wie ik echt ben? Of ben ik heel langzaam aan het worden zoals andere mensen mij het liefste zien? Weet je, je ziet er wel eens mensen lopen die zichzelf zo lang een houding hebben aangemeten dat ze zelf ook helemaal zijn gaan geloven dat dat is wie ze zijn. En op zich is dat ook logisch, hè? Want zelfacceptatie is een van de moeilijkste dingen die er is. Weet je, ik merk bijvoorbeeld heel vaak dat als ik iets voel, dat ik die emotie dan niet meteen begrijp. En dat ik hem daarom dan maar eerst rationeel probeer te verklaren, in plaats van dat ik hem accepteer. Je, terwijl, kijk, als jij bijvoorbeeld 6 bent, dan is wat je voelt exact wat je voelt. Dat accepteer je, daar handel je naar. Toen ik 6 was en mijn buurmeisje ging met een ander jongetje spelen, ik ging niet meteen twijfelen aan mezelf. Ik zat niet meteen in een soort emotionele achtbaan van onzekerheid, jaloezie en boosheid. Ik werd gewoon verdrietig. Ik vrat de hond Fimoklei, klaar. Dat is wat kinderen doen. Kinderen zijn helemaal niet bezig met hoe emoties werken. Ik had een keer beloofd om op woensdagmiddag op mijn neefje van 6 te passen. Ik ging hem ophalen van school. Ik was iets te vroeg. Ik dacht prima, ik wacht wel even op een van die speeltoestellen. Ik zat te wachten. Toen zag ik vanuit mijn ooghoek hoe mijn neefje ruzie kreeg met een klasgenootje. Mijn neefje zat op een step en dat meisje wilde heel graag op die step. Tenminste, dat concludeerde ik uit de zin, ik moet op de step! Fucking Satan met 2 vlechten, jongen. Holy fuck! En dit werd echt zo'n ruzie zoals alleen kleuters ruzie kunnen maken. Geen argumenten, janken, schreeuwen, stampvoeten. En het is grappig hoe dat werkt. Mijn neefje is niet eens mijn eigen kind. Maar ik dacht wel meteen, dat andere kind moet dood. Maar ik dacht ook, ik ga nu niet ingrijpen. Dit moeten ze zelf leren oplossen. Bovendien, ik weet ook wel, jij wordt als volwassen man niet heel serieus genomen als je op een wipkip zit. Ik ging zo van, dit moeten ze zelf doen. Dit is goed voor karaktervorming. En man, wat heb ik die wipkip toch eigenlijk gemist. Woe! Ondertussen, die ruzie liep volledig uit de hand, jongen. Dit werd de partij geschreeuw, niet normaal. En toen dacht ik wel, hoe mooi zou het zijn als die kleuters die ruzie zouden voeren zoals wij volwassenen dat doen. Dave, kun jij voordat je wordt opgehaald nog heel eventjes bij mij langslopen, alsjeblieft?
2: Nee. Nee, sorry Lisa. Ik heb nog een bureau vol liggen met papier-mâché. Ik moet nog 5 kleurplaten inkleuren. Deze hand moet nog in de groene verf en op een wit vel papier om cadeau te doen met vaderdag. Dus als jij het niet erg vindt, wil ik het graag even over het buitenspelen heen tillen, oké?
1: Nee, niet oké, Dave. Nee, ik wil het ergens met jou over hebben en dat is belangrijk voor mij. Ja, 2 woorden. Als ik zeg de step, wat zeg jij dan?
2: Ja, jouw kennende dat het waarschijnlijk niet over een step gaat, of wel?
1: Jawel, Dave. Jawel, dit gaat wel over een step. Dit gaat over een step en jouw constante bezitterigheid. En dat toontje waarmee je de laatste tijd doet alsof het hele schoolplein maar om jou draait. Lisa, alsjeblieft. Nee, niet alsjeblieft, Dave. Ik zit de hele kleine pauze met de plastic theeservies in de poppenhoek te wachten. En meneer is alleen maar bezig met die step.
2: Oké, ik zie dat je boos bent. Maar leg de prikpen neer. Doe eens even normaal, joh.
1: Oh, normaal doen? Oh, ik moet ineens normaal doen? Lisa, klaar. Ja, als dit echt zo belangrijk voor jou is, dan laat ik in de grote pauze die step wel staan. En dan kom ik wel denkbeeldige thee met jou drinken. Nou, als het zo moet, dan hoeft het al niet meer.

0: Shepherd en Die Young. Is niet de bedoeling, Tom?
1: Nee, zeker niet. Absoluut niet.
0: Nee, je moet genieten van het leven, zullen we maar zeggen. Zometeen het lokaal en regionaal nieuws met Sien van der Kaar. Na het nieuws gaan we het even hebben over RKC Waalwijk. Want dat gaat ook weer beginnen. En natuurlijk nog heel veel leuke muziek onderweg. Onder andere John Denver. Ja, de nieuwe flitsschijf van deze week. En John Mayer. Maar voordat het zover is, gaan we nog even luisteren naar Toto. En Stop Loving You.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee: Leimense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
2: Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fire.

0: Oh, yeah.
1: Woo! Thank God, I'm a country boy, yeah.
0: Mr. John Denver, and thank God I'm a country boy. Ja. Hou je ook wel een beetje van country muziek, Tom? Of,
2: Ja, ik vind het wel lekker hoor, zo op zijn tijd. Ja, John Denver, ja, kan ik waarderen.
0: Weet je wie het is dan, John Denver?
2: Ja, natuurlijk weet ik wie John Denver is.
0: Oké, okay, ja, luister, dit is een plaat uit de jaren 70, hè, dus ja, ik vind het niet eens zo'n gekke vraag van mij. Dus, maar goed, de temperatuur op dit moment 29 graden. En ja, net stond hij er nog, maar inmiddels is hij verhuisd. Ik denk dat hij richting het tankstation gaat. Ik denk dat we dadelijk weer een flitser op de Maasroute gaan krijgen. Hij heeft er 5 minuten staan volgens mij. Oké, maakt niet uit. Ja, geen files verder, maar er gaan wel files komen de komende weken. De komende dagen. Want vanaf woensdag, ja, files richting België, gaat de benzineprijs daar weer sterk omlaag. De regering die gaat daar een beetje sponsoren. Tom?
2: Ja, dat zouden ze hier ook eens moeten doen.
0: Ja, dat in ieder geval de benzineprijzen gaan daar naar ja, 1,85, 1,86.
2: Alsnog veel, maar in vergelijking met wat het hier is natuurlijk een schijntje.
0: Ja, ik moest afgelopen zondag, bij het tankstation de Sprangkapelle was het altijd veel goedkoper, maar dat is schijnbaar niet meer, helaas. Ik moest bij meer dan €90 afrekenen, ja, om even mijn tankje vol te gooien.
2: Ja, het is vreselijk.
0: Ja, daar werd ik niet heel erg vrolijk van, maar goed. Dus dat. En dan ook nog even een raadje. Als je dan naar Poppen rijdt, moet je eigenlijk 2-3 tankstations doorrijden. Dan scheelt het nog extra centen.
2: Ja, als je echt op de grens gaat tanken, dan is het ook al goedkoper. Maar nee, als je nog eens 5 minuten doorrijdt of 10, dan is het helemaal
0: beter. Naar Turnhout doorrijden, naar de Kender.
2: Ja, de Kender, geen idee wat het is.
0: Nou, dus als je die weg gewoon blijft volgen, dus 2 tankstations, 3 tankstations verder. Dus een tankstation dat je eigenlijk een beetje uit zicht ligt, maar als je er langs rijdt, oh shit, hier is het tankstation. De Kender heet dat. Daar zijn de prijzen goed.
2: Nou, ben benieuwd.
0: Dus tijd voor de flitsschijf van deze week.
3: Dulcie Beringer met Break Your

0: hij is toch wel vrolijk, Tom?
1: Ja, maar ik moet heel eerlijk toegeven, ik vond die van Rolf Sanchez vond ik leuker.
0: Ja, zeker weten?
1: Ja, zeker weten.
0: Oh, okay. Nou goed, aankomend weekende begint het weer na een hele mooie wedstrijd van afgelopen zondag. De start van het nieuwe voetbalseizoen. De bekerwedstrijd tegen PSV tegen AZ met een hele mooie uitslag en een hele mooie winnaar. AZ, toch, Tom?
1: Ik ga hier niet op in.
0: Nee, Tom zat in het stadion en die heeft PSV met 4. Maar Guus Bucuk gaf de rode kaart, maar die had eigenlijk ook wel zoiets van...
1: Het is lullig na 8 minuten, maar ja, als het rood is, is het rood. Zo simpel is het ook wel weer.
0: Ja, dat klopt ook wel, maar het was een niet bewuste.
1: Nee, zeker niet. En daar moet je het ook niet op gooien. Want er gingen bij PSV ook nog een heleboel andere dingen mis.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, toch wel. Ja, ik heb het gisteren nog eventjes wat dieper op ingekeken. Ik zal hier niet op ingaan, want er wordt het wel heel technisch van en wijk af. Maar er ging nog een hele hoop mis, ja.
0: Oké, maar ik heb al wel begrepen dat Peter Bos daar geen 4 weken meer zit.
1: Nee, Peter Bos kijkt daar dwars doorheen. En die ziet ook wel dat met 10 tegen 11 natuurlijk een vrij kansloze bedoeling was.
0: Ja, nee, maar het schijnt dat een trainer niet langer dan 4 jaar bij een club moet blijven.
1: Dat gaan we zien. Hij gaat zijn 4e seizoen nou in. Dus als het nu helemaal niks wordt, dan zou het dus kunnen, ja.
0: Oké. Nou, in ieder geval, zijn assistenten en Peter, die gaan er wel weer wat van maken. Maar goed, even terug van PSV naar RKC Waalwijk. Ja. Die spelen aankomende vrijdag de eerste wedstrijd.
1: Ja, klopt, ja. Tegen Vitesse.
0: Uit.
1: Uit bij Vitesse, ja. Dat is gelijk een lekker wedstrijdje om mee te beginnen, denk ik.
0: Ja.
1: Want Vitesse heeft natuurlijk vorig jaar... eigenlijk een verloren jaar natuurlijk gevoetbald. Al zijn ze natuurlijk super blij geweest dat ze überhaupt mochten voetballen. Uiteindelijk 15e geworden. Maar dat vertekent een beetje de eindsprint die Vitesse in het laatste gedeelte van het seizoen heeft ingezet. Zeker in de laatste periode. Mm-hmm. Daar mist dus op een haar na play-off voetbal. En daarmee een kans om alsnog terug te promoveren na een jaar. Ja, dat was echt wel wonderbaarlijk geweest. En zeker die eindsprint tekent toch echt wel dat Vitesse meer dan genoeg kwaliteit heeft. Ja, en nu beginnen ze gewoon weer op nul. Samen met iedereen. En ik heb wel hoge verwachtingen van Vitesse.
0: Ja, dus, want een paar weken geleden hebben ze pas echt de toestemming gekregen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Volgens mij heeft daar de Hoge Raad uitspraak over gedaan. Maar goed, die informatie heb ik even niet paraat. Maar RKC zal er gelijk moeten staan vrijdag. Anders wordt het echt een valse start. Want ik heb hoge verwachtingen van Vitesse. Die hebben het wel rustig aangedaan op de transfermarkt. Hebben natuurlijk ook niet per se het budget om... om heel veel spelers aan te trekken voor een paar ton of een paar miljoen. 3 spelers gehaald, ook een aantal vertrokken. Een paar jeugdspelers hebben daar een contract gehad. En die zijn, even kijkend naar de uitslagen in de oefenwedstrijden, wel redelijk klaar voor het seizoen. Zijn de oefencampagne gestart met de 1-6 zege op amateurvereniging VDZ. Lokale amateurclub uit Arnhem. Mm-hmm. Daarna werd er tegen Roda gelijk gespeeld. Tegen de onder 23 ploeg van Borussia Dortmund. Toch ook geen kleine club. 1-0 gewonnen. En tegen AEK Athene, ook een Griekse grootmacht met heel veel Champions League ervaring, 0-0 gevoetbald. Dus ze kunnen het de tegenstanders in ieder geval heel moeilijk maken. Veel wordt er dus nog niet gescoord. Dat is misschien iets positiefs voor RKC. Maar ze krijgen er ook bepaald niet veel tegen. Dus zeer stugge tegenstander.
0: Maar ze komen Alexander Buettner tegen, want die loopt daar nog steeds rond met nummer 28. Ja. En onze directeur die ineens weg was.
1: Ja, Willem van der Linden inderdaad. Ongeveer een maandje denk ik even uit het losse polsje schat ik die in vertrokken naar de Arnhem. Om daar dezelfde rol te bekleden als die in Waalwijk had. Even doorgaan, misschien wel leuk om de opstelling, mogelijke opstelling van RKC alvast te voorspellen. Want afgelopen zondag oefende RKC natuurlijk tegen AEK Kifisha, als ik het goed uitspreek. En daar lijkt in ieder geval voor een groot deel van de basiself wel... overeen te komen met de 11 die er vrijdag gaan staan. Nou, wie er zeker op het veld staan bij de start zijn Niek Schiks, de keeper. Die wordt eerste keeper. Heeft Mark Spenkelink uit de basis verdreven. Lag ook wel aan de lijn der verwachting, gehuurd van PSV.
0: Ik heb afgelopen zondag ook wel een paar wereldreddingen gezien, hoor.
1: Het is ook echt een hele goede keeper, volgens mij. Dus dat lijkt me logisch. Jordi de Wijs, de nieuwe aanvoerder na het vertrek van Michiel Kramer. Hij draagt de band, links centraal achterin. En zal waarschijnlijk naast hem Liam van Gelder hebben staan, die zijn derde seizoen bij RKC ingaat, dan zal naar alle waarschijnlijkheid rechtsachter Faisal Almaziani staan, die zich kan reinforceren op een vergeten seizoen vorig jaar naar meerdere voetbreuken. Linksachter Familia Castillo, vorig seizoen natuurlijk ook heel belangrijk geweest. Ja, en dan het middenveld is wel interessant, daar lijken Rijn van Hedel en Jochem Nap zeker van hun basisplaatsen. Zeker Jochem Nap heeft indruk gemaakt met goals en assists. En dat is nog even de vraag wie de positie van de verdedigende middenvelder zal bekleden. Nou, er zijn 2 gegadigden. Luke Postma, vorig jaar natuurlijk naar RKC gekomen, en Tim van der Loo. Die onder Henk Vrezer, het laatste jaar van Henk Vrezer, naar Waalwijk kwam. Maar die scheurde zijn kruisband af in de laatste Eredivisie-wedstrijd. Miste het hele vorige seizoen. En is nu weer fit. Stond in de basis afgelopen zondag. En lijkt zich met even een slag om de arm ook te gaan opmaken voor een plaatsje in de basis tegen Vitesse. Maar goed, dat kan dus ook nog Posma zijn. En dan voorin in de spits, daar zijn ook twee kandidaten. Daar lijkt Jesse van der Haar, die is overgekomen van FC Utrecht. Ligt de voorkeur toch niet te boven Vin Stokkers, die natuurlijk terug is gekeerd. Maar ook dat is nog geen uitgemaakte zaak. Wie daar wel zeker lijkt van zijn plek is Kean Varela, de Portugees. Die overkwam van het Zwitserse Servet. Waarschijnlijk rechtsbuiten. En dan linksbuiten ook nog niet bepaald. Ezzedine de Kidak, als ik het goed uitspreek. En Joran van der Veen. Zij gaan bepalen wie het elftal voorin compleet maakt.
0: De Kidak.
1: De Kidak.
0: De Kidak.
1: Ik ga mijn best doen om het goed te blijven uitspreken.
0: Ja, maar zo moet je me uitspreken.
1: Oké, okay, helder.
0: Ik heb het zondag nog even voor je nagevraagd. Ja. Oké, okay, in ieder geval aanstaande vrijdagavond de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen uit naar Vitesse. En Flint van Mook in het stadion en Arjan in de studio, dus ja. Live op de radio.
1: Gewoon weer lekker schakelen, zoals van ouds eigenlijk, hè?
0: Ja, zoals van ouds eigenlijk. De wedstrijd daarna is lekker thuis. Je kunt nog steeds seizoenkaarten kopen.
1: Ja, dus, volgens mij wel.
0: Ja, dus dat ook. En ja, wat wordt de uitslag?
1: 1-2.

0: Jesse McCartney hoor je een beautiful soul. Zit weer op, Tom, van vandaag?
1: Ja, tijd vliegt, hè?
0: Ja, ben je er morgen ook weer?
1: Ja, ik ben er morgen nog wel en dan daarna heerlijk met vakantie.
0: Goeiedag, wat een leven heeft die gozer toch, man. Morgenochtend zijn we er weer. Ga genieten van deze heerlijke dag. Morgen is de temperatuur ietsjes lager. En ja, het blijft warm. En ja, een goede raad, ventilator naar boven in plaats van naar beneden.
1: Komt goed.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt de natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. De bluswerkzaamheden zullen nog zeker tot morgenochtend 9 uur in beslag nemen. Eerder zeiden de autoriteiten dat de situatie stabiel was, maar de brand breidt zich nu verder richting het oosten uit. Er zijn 2 helikopters van Defensie ingezet om te helpen bij het blussen van het vuur. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. De federale overheidsdienst Economie zegt dat de prijzen met meerdere centen dalen. In België zakt de maximumprijs voor een liter euro 95 met ruim 9 cent tot 1,86. In Nederland is de adviesprijs vandaag met 2 cent gedaald en kost een liter benzine bijna 2,60 euro. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de 5e dag op rij wordt er geblust. Honderden brandweerlieden werken met man en macht om het vuur te bestrijden. Het vuur verspreidde zich snel doordat het hard waaide. Tijdens de bluswerkzaamheden botsten afgelopen zondag 2 blushelikopters tegen elkaar, waarbij een Griek en een Deen om het leven kwamen. Vandaag zijn er boven het gebied nog 30 luchtvaartuigen bezig met het blussen van het vuur. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee,

0: waterstof en kernenergie. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee, Vlijmense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat, is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten.

0: vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee, Leimense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Iedere maand verschijnt er een nieuw overzicht. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. Nadat hij geflitst was en een stopteken had gekregen, weigerde de bestuurder te stoppen. Met behulp van andere eenheden kon hij alsnog staande gehouden worden. Het rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de online bank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het schip zou zo'n 350 miljoen euro waard zijn. De zaak is aangespannen door een jachtmakelaarskantoor. Dit bedrijf was gevraagd om op zoek te gaan naar een luxe vaartuig. De jachtmakelaar vond een geschikt schip, maar werd naar eigen zeggen aan de kant gezet toen Storonski het schip kocht. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Schakel maar in.
1: Van harte welkom.
2: Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

Al van Jackie Graham, Step Right Up uit 1986. Daarmee begonnen we de middagmix voor deze dag alweer. Tweede werkdag, dinsdag is het vandaag. Goedemiddag en hartelijk welkom. De middagmix is er weer, het is 1:40. En we zijn weer present met een lekkere playlist, kunnen we wel stellen. En uiteraard de vaste items. We hebben nog het weer, we hebben uiteraard nog het origineel de koffer. En natuurlijk de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl. Het e-mailadres werkt weer. We zijn op dit moment over, dus dat is mooi. Dus laat maar weten wat jij wil horen, dan nemen we dat de volgende keer weer mee in de playlist. Jackie Graham, Step Right Up, zat 5 singles in de top 40. En deze stond helemaal onderaan het lijstje. Ik snap er helemaal niks van. Lekkere plaat, lekker op tempo. En dan doet het maar 3 weken top 40. En het haalde nog net nummer 36 in de top 40. Ja, ik weet het ook niet hoe het zit. Van vaker zo dat ik oorlog heb in de top 40. De mooiste hits zijn de grootste hits in de top 40 zijn niet altijd de mooiste platen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dat geeft niks, want we kunnen daar een beetje omheen winkelen natuurlijk. Hè. Wij zijn niet gebonden aan keiharde luistercijfers, om het zo maar te zeggen. Jouw middagmix. Meer hebben we nog. Uiteraard het regionieuws met Siem van der K. En muziek uit de flitsende 50. Deze man blijft me hits maken en deze single is alweer op zijn retour. Maar blijft lekker. Alex Moore en Fever Dream.

Beginperiode van de dijk. De dijk is inmiddels gestopt. In 2022 hebben ze het besloten om er toch wat rustig aan te gaan doen. Ze waren actief van 1981 tot 2022 staat hier. En dit stamde dan weer uit 1983. Slow motion, de dijk. Nederlandstalige muziek hier in jouw middagmix. Laat weten dat jij nog mist. Meld het maar via middagmix@langstaanmedia.nl. Nu de Kaiser Chief, Ruby, terug naar het jaar 2007 in de middagmix.

I love you. Dit is de verklaring in een liedje. Gebeurt wel vaker op de radio. En ook hier gebeurt dat weer. Dan weer door met de jaren 90, deze groep. Er zijn mensen die zeggen, ik moet je niet meer draaien, dat is heel fout dit. En toch zijn er nog heel veel mensen die daar plezier mee doen, dat weet ik zeker. En ze hadden de nodige hits in Nederland. Deze groep, The Two Unlimited. En deze single uit 1994.

Hij was allemaal zo jammer, hè? Hij belooft dat hij blijft wachten op haar. Maar als zij dan niet komt, dan blijf je even wachten, hè? Nick Heyman, I Promise Myself. 1990 was het een redelijk grote hit. Deze man, deze knappe man. Voor mij ging die voor de spijkerbroekreclame. Was hij het boekbeeld. Lief is als ik niet fris. Nick Heyman, deze hit uit 1990. Leidt ons weer aan 1979 met Chic.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee. Leimense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor vandaag. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Later neemt vanuit het zuidwesten de kans op een regionale onweersbui toe. Het wordt broeierig heet met 29 tot 24 graden. Vanavond en vannacht zijn er wisselend wolkenvelden en opklaringen. Langs de oostgrens blijft de kans op een onweersbui bestaan. De minima liggen tussen de 17 en 20 graden. Woensdag is het bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind 23 tot 28 graden. Er is een mix van wolken en zon. Dus wat dan een beetje broeierig warm. Vandaag en morgen is het ook nog vrij klef weer. Dus probeer het een beetje leuk te houden voor jezelf. Drink regelmatig water en maak je niet al te druk. Dat is misschien nog wel het beste. Jouw middagmix. We kijken in de Flits in de 50. Met een Garrix, Sharon en Repeat It.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeated leidt ons naar het origineel de cover. Twee platen met een dadelijke relatie. Goede ideeën daarvoor hebben. Je kunt het gewoon mailen naar middagmix@langstaatmedia.nl. Of eventueel appen op 06 21 21 32 10. Ook dat is mogelijk. Dan neem het mee hier in de playlist. Dan heb je het item ingevuld. Ga je voor de bekende eeuwige roem. Blijf wat zeggen. Leuk hoor, de eeuwige roem. Kan maar zo gebeuren als je het item invult. Maak er even een item van. En het kwam heel gezellig. Heel laagdrempelig allemaal. Komt allemaal goed. Alleen je moet wel even melden, anders dan gaat dat natuurlijk niet gebeuren. Want ik ben geen helderziende. Nee, die cursus heb ik nog niet afgerond hier. Oké, wat hebben we vandaag in het origineel in de koffer? Wel nu, het was in 1984 dat, jawel, Roberto Sacchetti en de Scooters I Saved the Day uitbracht. Er hadden toch nog 10 singles in de top 40 deze club. I Saved the Day, Make Me Cry, Make Me Smile, One Day Is Enough, Love Cat, Have You Dead Sea. En Live Save the Day was natuurlijk de grootste hit. 14 weken top 40 en het haalde nog een derde plaats. Was natuurlijk de grootste hit voor Roberto Sacchetti en de Scooters. Dingetje is bijgebleven deze single. Want in het jaar 2023 dacht Flip de Hazen nog een keer. En wie is Flip de Hazen? Dat is een Belg. Allerlei manneke. 3 april 1973 is hij geboren. Hij is nu 53 jaar. Komt uit België. En hij heeft deze single nog een keertje verbouwd in 1993. En kan die terugvinden in de top 40. Volgens mij heeft het niet in Nederland gescoord in ieder geval. Maar wel grappig dat het is bijgebleven. Dan krijgt de single een hele andere klankkleur in ieder geval. Maar zelf wat je leuker vindt. Origineel van Roberto Sacchetti en de Scooters. I Saved the Day uit 1984. Of via de verbouwde versie van Flip de Hazen. I Saved the Day uit het jaar 2023. Een betere. Tja, en ja, de keuze bij deze.
1: Het origineel.
2: En de cover.

0: Het origineel met koffer en gedaan in elkaar steekt. Flip de Hazen, hij saved the day uit het jaar 2023, duidelijk geïnspireerd door Roberto Sacchetti en de Scooters, hij saved the day uit 1984. André zegt in mij wat origineel, krijg je spontaan het kermisgevoel. Krijgt er een kikkertje van in mijn keel, dames en heren. De kermis, ja, de Tilburgse kermis is voorbij. Misschien was dit wel een goede voor de Tilburgse kermis, je weet het niet. In ieder geval, tja, een wel heel andere stijl in dit geval. Flip de Hazen, hij saved the day in de koffer. Jouw middagmix, de Flitsende 50. Je kan stemmen op deze lijst en het werkt als volgt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Dulce Beringer met Break Your Heart.

Dolce Behringer en Break Your Heart. Eens kijken wat hij gaat doen. Country plaatje. Leuke country muziek in de top 40 en flitsende 50. Deze plaat gaat misschien wel heel ver sporen. Ik weet het niet. Heel hoog scoren. Wij denken dat er een hit in zit. Daarom steunen wij deze single. Dames en heren, het is zomer. Het is warm. We zullen ook weten dat het zomer is. We hebben al 4 hittegolven gehad. En we zitten midden in de vierde volgens mij. Graham Goldman en Sunburn.

D-Train en Keep On of de laatste vandaag in deze aflevering van de Middagmix. Dames en heren, het is alweer klaar. Het is alweer afgelopen. Mooi liedjes duren nooit lang. Het uurtje is zo weer voorbij. Het gaat om de Middagmix. Maar ik ben er morgen weer met een nieuwe reeks van

De laatste Sahara, Love So Fine in the Extended. Tot morgen in de middagmix. En straks nog Anton. Met van 6 klaar, even naar 5 staat hij dan. Hey, tot morgen, dan weer in de middagmix.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de 50.000 mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Na de exodus vanuit Marokko hadden allerlei landen kritiek op Spanje, waarop Madrid van zich afbeet. Er was waardering voor de snelle oplossing van de crisis, maar een aantal ministers hamerden er wel op dat de Europese buitengrenzen beter beschermd dienen te worden. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op 29 juli trad het in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in werking en sinds gisteren gold het voor het hele land. Op de dagen dat het hitteplan van kracht is, luidt het advies: drink genoeg, probeer lichaam en ruimtes koel te houden en mijd buitenactiviteiten. Het was de derde keer dit jaar dat het RIVM het Nationaal Hitteplan activeerde. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl.

0: kiks.nl en score jouw favoriete items. Kiks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee, Vlijmense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: deze morgen Erik van Vliet.
1: Ready for the sun. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 09 51.

0: week in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. Twee van hen waren in Nederland al eens eerder veroordeeld voor delicten die met terrorisme te maken hebben. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. Dat meldt de Spaanse minister Fernando Grande Malasca. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. Sommige Europese landen hadden kritiek op Spanje, waarop de Spaanse regering liet weten daar niet gediend van te zijn. Ondertussen zijn de gemoederen in de EU weer bedaard. Grande Malasca zegt dat de Schengenzone niet in gevaar is geweest. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de tienduizenden mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Agenten hadden bij een man die in zijn auto lag te slapen een paar dozen met verdachte inhoud gezien en daarom werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er werden geen explosieven in de dozen gevonden, wat er wel in zat is onbekend. Tijdens het onderzoek was de weg langs het NAVO-hoofdkwartier afgezet. Die is weer vrijgegeven. Er is niemand opgepakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting. Alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oost, de Candida Coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee, Leimense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
2: Watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you've come in off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness!

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Eerder zei lokale leider Juan Vivas dat er 88 mensen om het leven waren gekomen, maar dat ging over een periode van 2 weken. Vorige week donderdag en vrijdag drongen rond de 72.000 mensen Ceuta binnen. Dat deden velen zwemmend. De meeste slachtoffers verdronken tijdens de overtocht. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is, zoals op veel plekken in Europa, al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon.

0: tot nacht wel.
1: We kunnen moeilijk vertellen dat het een frisse dag is vandaag. Fresh van Cool in the Gang aan het begin van een nieuwe aflevering van Zes Klaar. Op deze dinsdag 4 augustus 2026. Vanmiddag ook weer veruit op de meeste plaatsen schijnt de zon volop 30 tot 33 graden. Kortom, reden om lekker bij de airco binnen te blijven. En mocht je aan het werk zijn, dan wens ik je daarbij heel veel sterkte. Ben je onderweg van werk naar huis? Je kunt overal redelijk doorrijden, want er staan geen files. Tot 6 uur van 6 klaar met Bob Sinclair, featuring Keisha. Nou, hit van New Shoes uit 1986. Dit is I Can't Wait.

een van die bescheiden hits van, van de yardrock band America. Ze hebben een nieuw album uit. En daar staat deze geremasterde versie ook op van het nummer uit 1983, The Border. Wat destijds bij ons in de top 40 piekte op nummer 24 en 5 weken in die lijst genoteerd staat. Dit is Langstraat FM van 6 klaar. Maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6. Met lekkere zomerse muziek zoals deze van Bluff en Gijke Arnaert. En Zoutelanden. Niets is

De flitsschijf van deze week. Lekkere vrolijke muziek van Dolce Billinger en Break Your Heart. Dus we zijn volop bezig in de newsroom om het regionale nieuws uit de Langstraat te verzamelen. Straks hoor je Siem van der K met een update daarvan. En tot die tijd hebben we onder meer nog deze van Hessel en Brothers Secretaries. Dat is een enige redelijke grote hit in Nederland. 4 weken top 40 en de piek op nummer 28.

0: Echt zo'n plaats, een oorworm die als je hem één keer hoort, dat hij de hele dag in je hoofd blijft zitten. Dat had ik ook met dit nummer. Hugh Masekela en Don't Go Lose It Baby uit 1984.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Waalwijkse fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vele brandincidenten in Sprangkapelle. Op de akker van de Kruisvaart is de afgelopen maand meerdere keren brand uitgebroken. De politie is niet van plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van brandstichting en het CDA vindt die keuze opvallend. De partij wil weten hoe het college hierover denkt en of de brandveiligheid wordt opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen is gestart met een onderzoek naar beschermde dieren in de gemeente. Met dit plan wil de gemeente in kaart brengen waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven en verblijven. Zo wordt het voor de gemeente makkelijker om gebouwen te verduurzamen als zij weten dat daar geen beschermde dieren aanwezig zijn. Het onderzoek loopt tot en met september 2027. De landelijke OV-stakingen van woensdag 9 september zullen ook in de Langstraat voelbaar zijn. Op die dag zullen waarschijnlijk ook veel bussen van Arriva uitvallen. Hoewel Arriva nog niet veel informatie heeft, adviseren ze mensen wel om voor die dag naar alternatief vervoer te kijken. Landelijk gaat OV-personeel staken op 9 september tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een nieuw regionaal voetbaltoernooi voor voetbalclubs uit de gemeente Heusden, de Heusden Region Cup. 5 teams doen mee, Vlijmense Boys, Nieuwkuik, Haarsteeg, RKDVC en FC Drunen. Het doel van het toernooi is om wat meer streekderbies op de kaart te zetten. De Heusden Region Cup vindt plaats op 22 en 23 augustus op het terrein van VV Haarsteeg. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dan hebben we tot slot ook nog even de weersupdate. Vanavond trekken onweersbuien noordoostwaarts over de rest van Nederland. Op de meest intensieve buien na zijn zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn regionale verschillen erg groot. Zorg in elk geval dat je de tuinkussens vast binnenhaalt en houd de buienradar in de gaten als je naar buiten gaat. Ook komende nacht heeft het noordoosten nog even met onweersbuien te maken. En voordat het overal droog wordt, daarbij klaart het vanuit het zuiden breed op. Maar het koelt niet ver af. Het wordt een lekkere plaknacht met 20 tot 22 graden en de wind is matig uit het zuidwesten. Morgenochtend is het wisselend bewolkt en halverwege de ochtend is het 21 tot 24 graden. Daarbij waait een stevige zuidwestenwind kracht 3 of 4. Morgen in de loop van de middag breekt de zon geregeld overal door. Er zijn wat stapelwolken en vooral in het zuidoosten kan er enkel wolk uitgroeien tot een buitje. Op veruit de meeste plekken blijft het droog met maxima tussen de 23 en 27 graden. Daarmee is het wat minder warm dan de afgelopen 2 dagen. Door de stevige wind voelt het nog wat minder warm aan. Deze is namelijk matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenavond gaat de wind liggen, klaart het breed op en koelt het af naar 15 tot 19 graden. En ook de dagen daarna blijft het op de meeste plaatsen droog en zonnig. En wordt het rond de 25 graden in de regio. Wat koeler.

als we dan over zomerse zonnige muziek praten, dan praten we zeer zeker. Dan kunnen we niet om de Strawberry Switchblade heen. Een echte one-hit wonder uit 1985. Een bescheiden hitje. 3 weken tot 40. Since Yesterday, nummer 36 in de piek. En dit is een nieuwe hit aan het firmament. De band Somber met hun zoveelste hits. My Body Isn't Ready. It's the

De Two Man Sound. Ik heb even nageteld met z'n hoeveel dat ze zijn. Ze zijn juist met z'n drieën. Een Belgisch trio dat in de jaren 70 succes boekte met ritmische nummers op basis van disco, samba en bossa nova. En het klinkt dus lekker zomers, net als dit Copacabana uit 1971. Zometeen de speciale aanbieding van Busy en Yves Berendsen. En we zijn er maar eerst. Yarbrough and People. Terug naar 81 met Don't Stop the Music.

En met Julian Ward Turner en Luke Dieper zijn we weer aan het einde gekomen van deze dinsdagse aflevering van 6 o'clock. Ik neem snel afscheid van je. Ik heb er nog één voor je. The Rapid Eye Movement and the Man on the Moon. Ik zeg een hele fijne dinsdagavond. Nieuwe afspraak. Morgen 5 uur van 6 o'clock. Langstraat FM. Fijne avond.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergijk een zeer grote brand woedt.

0: vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is zoals op veel plekken in Europa al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse Berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde, is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Ja, ja, allemaal op je radio. Goedenavond.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10. Je hoort het hier op Langstraat FM.
0: Ja, ja, elke dinsdag.
1: Arno en Friends met Arno van de Meerakker. Oh yeah.
0: Dan gaan we het orkest erbij.
1: Mirabel en Anton zijn de vrienden van de show.
0: Maar die zijn er vanavond niet.
1: Voor de gezelligheid.
0: Die zijn op vakantie.
1: Arno en Friends met vanavond een speciale gast. Vandaag bij Arno en Friends.
0: Ja, ja, Michel van Hoven is erbij vanavond. Dat is onze speciale gast.

0: Ja, ja, dat is hij weer. Ja, ja, en met speciale gast is Michel van Hoop helemaal afgereisd vanuit het mooie Drunen. Welkom, Michel.
1: Ja, ja, even eens gelijk.
0: Goed om jou weer te zien in levende lijven.
1: Ja, zeker. Anders is het altijd via de WhatsApp, hè?
0: Ja, als via de WhatsApp. Ja, je bent er bijna elke week een beetje bij, hè? Ja. Altijd.
1: Ik vind dit keer de zoveelste keer als vakantie-sidekick.
0: Kracht. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik heb het bonnenboekje daar liggen, kun je straks indienen en dan komt er misschien de vergoeding ook nog.
1: Ik hoorde net op het journaal dat je minder krijgt.
0: Minder?
1: Ik moet dubbel sparen en dan krijg ik net zoveel. Dus mijn boekje moet nog voller, denk ik.
0: Oh, dubbel sparen en dan is het zoveel, oké. Okay.
1: Ja.
0: Oké, kan zomaar gebeuren. Goed, heel fijn dat je er bent. Dat is altijd weer zo'n beetje met de vakantie. Ja, dat is altijd leuk, hè?
1: Ja, is toch
0: hoe kennen we elkaar ook alweer, Michel?
1: Wij kennen elkaar via Radio Royaal.
0: Oh, dat is lang geleden.
1: Dat is jaren 80, hè?
0: Ja, jaren 80. Ja. Leuk, we gaan ook wel leuke platen draaien die jaren 80.
1: Oh, gezellig.
0: Misschien heb je nog wat opgeduikeld.
1: Ik heb wat in mijn notities.
0: Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Nou, dan gaan we er een leuke show van maken. Ook een beetje de jaren 70, maar gewoon een beetje jaren 80. Goed, tot 10 uur vanavond. Animal Friends. Vanavond Weekend Friend of Week Vakantiefriend is Michel van Hoofd. Mirabelle is nog lekker op vakantie. Die zit in Ville France. En Anton die gaat ook nog ergens een beetje rond toeren, zo'n beetje zo. Goed. Veel uit de jaren 80, veel herinneringen uit de jaren 80, ook uit het radiotijdperk. Oh, ik ben zelf nog op tv vandaag. Leuk jongens, tot op kanten werkt. Als je nog een beetje toevallig tv wil kijken, het programma wordt heel de avond herhaald. Ja, zie je me heel de avond. Dit is Harry Styles. Wat doet iemand het lekker en heeft je ook wel leuke platen. American Girls.

0: een tijd geleden kocht je nog de arena een paar keer uit. Ja, een paar keer, volgens mij een keer 6 of 7 kwamen al die mensen uit heel Europa komen hier naartoe om Harry Styles te zien. Ik was er niet bij, maar heel veel jonge meiden wel. Die gingen helemaal uit de panty op deze man hier zo. Want ja, het schijnt er wel een idool te zijn. Wat was jouw idool vroeger, Michel?
1: Die hing tegen de muur aan.
0: Dat hing was, tegen de muur aan? Oh.
1: Blondie.
0: Blondie, oh ja.
1: Blondie, en,
0: ja.
1: Van Fleetwood Mac.
0: Oh, Stevie Nicks was die, of die
1: was,
0: andere?
1: Was niks, Stevie.
0: Stevie Nicks, oké. Okay, ja.
1: Ja, dat was het. Er waren hele grote posters en mijn kamer was klein. Dus ja, dat was meer kon ik die neerhangen.
0: Die kamer was te klein. Ja. Oh, leuk man. Nou, dan gaan we daar nog iets van Blondie draaien, want dat is natuurlijk altijd leuk.
1: Ja.
0: Leuk, had je nog een favoriete nummer van deze jonge dame? Atomic.
1: Ja.
0: Nou, we gaan even kijken. Die hebben we natuurlijk, hè, want we hebben hier van alles. Ja, dat is leuk. Ja, ik had ook posters boven mijn bed. Mijn vader en moeder waren nooit zo blij mee, want dat wisselde wel eens. En op een gegeven moment was het een keer van, nou ja, dan die.
1: Maar jij hebt ook de tijd meegemaakt, Arno, dat je moest zoeken in de platenbak. Als dan iemand bij de Pro Drive-In Show kwam vragen van, Arno, kun je de nummer draaien?
0: Jazeker, ja.
1: Dan wist je wel waar die stond.
0: Ja.
1: Maar als er iemand anders met die bakken op pad was geweest,
0: ja, dan
1: was het wel een probleem.
0: Ja, ja,
1: dit is niet leuk meer, vind ik. Hoor.
0: Het
1: is zo makkelijk. Je tuutst een paar letters in en dan komt er een hele rits naar boven.
0: Ja, daar komt een heel Blondie bijna assortiment naar boven. Okay. We hebben bijna alles, zeg ik altijd. Alles. Niet alles. Het is,
1: heel Blondie.
0: Okay. Ja, dus veel Blondie.
1: Alles erop en eraan.
0: Alles erop en eraan. Jij kunt ook goed dat ik mijn Blondie kennis maakte. Toen was ik jarig en toen kreeg ik van Rick Sieraad kreeg ik een LP van Blondie. Dat was de LP voor de LP waar Denise op stond.
1: Okay.
0: En dat was wel leuk. Ik denk, ja, wat moet ik daarmee? Dat was een leuk vrouwtje wat erop stond. Dus ik denk, nou, leuk LP. Best een beetje rock, zo leuk. En toen zat ik in Tilburg op school. En toen kwam net die single uit, Denise. En dan ging naar Tommy Records in de Heuvelstraat. En dan kocht ik die LP. Dus op school zei ze dan, hoi, je bent zeker verliefd op Blondie. Ik zei, nee, ik vind het gewoon een leukere plaat. Maar dat was gewoon een heel kort singeltje, Denise. Dus dat is mijn herinnering aan Blondie. Goed, heb je nog een speciale herinnering aan het Atomic? Behalve dat ze aan de muur geplakt.
1: Nee, dat vond ik wel een van de leukste. Ja, die begon het ook mee.
0: Wie?
1: Met Denis, dat begon.
0: Oh, jij ook mee? Ja, dat was een beetje de ontdekking. Ja,
1: nummer 1.
0: Ja, ze is tegenwoordig wat ouder geworden, hè?
1: Ja, wat meer rimpeltjes. Nou,
0: ja, ze moet wat meer collageen gaan gebruiken, zal ik zelf viseren. Oh, leuk. Dit is ook leuk op de tv waar je nu ziet. Gaat een vrouw vertellen over een pepermolen. Oh nee, notenmuskaatmolentje. Was ook leuk hoor. Ja, ik heb heel veel geleerd hoor over de. Ik vroeg ook op een gegeven moment, ja, we hebben pas de zolder opgeruimd en naar de stort gebracht. Dat had ik hier zo neer kunnen zetten. Zo.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar sommige mensen geven er heel veel geld voor uit. Leuke verhalen hebben we toen opgenomen. Je moet eens kijken op Langstraat TV. Dit is Blondie en de Atomic van Michel. Oh, lekker joh, Blondie.

0: Wat was het een... ja, wij noemden dat vroeger een LW'tje, hè?
1: Een LW'tje?
0: LW, lekker wijf.
1: Oh,
0: noemden wij dat. Ja, sorry, sorry dat ik... Sorry dat ik een beetje in die dingen... Ja, was gewoon een knappe meid, die blondie. Die was leuk gewoon.
1: Sorry voor de niet...
0: Ja, maar niet uit. Maar niet uit. Toen was er vroeger op school en zei ze... Een LW'tje. Wat is een LW'tje? Ja. Sorry, dames, als ik u een beetje beledig, maar... ja, wij heren hielden daar wel van een leuk vrouwtje. En ik had Johnny Kraagman boven mijn bed hangen met dat blauwe pakje.
1: Met ja, dat leren pakje, ja.
0: Oh, dat was wel leuk, zeg.
1: Ja, is ook wat... bekend door geworden door de
0: ja, zeker.
1: Pakje.
0: Zeker bekend door geworden. Kijk, een spiegel in de spiegel nu. Zo. Wat grappig. Dat is die vrouw wat ik net over vertelde. Hartstikke leuk, jongens. Dat was een leuk verhaal. Bij die brokantenmarkt. Want we hadden een man geïnterviewd. En dat was wel leuk. Zei, nou, moet mijn vriendin ook even interviewen. Nou, dat is leuk. Wie is dat? Die dus bij daar naartoe. Heel gesprek. En op een gegeven moment zei ik van... Oh, wie bent zeker op zoek naar dat? Oh, ja, ja, ja. Oh, oh. Dus had ze te kijken van hoe weet hij dat? Ja. Op een gegeven moment zei we... Ja, we hebben net uw vriend geïnterviewd. Nou, dat lachen, man. Maar leuk daar op die bekante markt. Bij Kareltje voor de deur daar zo. Dat is de oude man van de Intratuin, hè? In Druden.
1: Ja, ja. Theo ja. Verloon met Theo, ja. Annette. En Annette heeft vroeger bij mij op de lagere school gezeten.
0: Oeh. Een beetje jouw bouwjaren dan.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ze waren ook wat ouder geworden. Ook een beetje getekend kwamen we
1: Annette
0: langs.
1: Annette is zeer getekend.
0: Ja, ja, we wouden ze nog interviewen, maar Karel of dingetje had het zo druk. Oh. Theo en Annette ook, dat ze er geen tijd hadden. Maar goed, we kregen wel een lekkere cappuccino, dus niks mis mee.
1: Oh nee, maar je krijgt altijd lekkere dingen.
0: Ja, we hebben nog een shotje opgenomen van het café Kareltje, zeg maar. Heel hartstikke leuk. Goed, waar gaan we het vanavond meer over hebben, Michel? Heb je nog wat voorbereid?
1: Nee.
0: Oh, dat is lekker.
1: Ik denk, ik laat het gewoon komen.
0: Gewoon komen.
1: Voorbij,
0: ja, gewoon voorbij komen, ja. Waar heb je nog de mooiste herinneringen aan uit de jaren 80 met de radio?
1: Met de radio?
0: Ja, wat plopt er zo een beetje op zo bij jou?
1: De radio?
0: Of iets anders mag ook, hè. Dus,
1: Want jij had het vorige week over... toen kwam je niet op de Keulse Kar.
0: Oh ja.
1: Daar zijn we ook nog ooit geweest.
0: Ja.
1: In de Heksenketel.
0: Ook dat nog, ja. Heksenketel, Keulse Kar. Las Kar, ben je er ook nog mee geweest? Wat was dat, Las Kar in... weet je daar? Ja, kom er nog wel op.
1: Je mag er altijd voor inbellen, als u weet waar.
0: Oh ja, Las Kar. Ik kan dat 100 keer zeggen. In Schijndel. Een scandal was dat.
1: Je hoeft niet meer te bellen.
0: Ja, scandal was dat. Ja. Oh, dat was ook leuk. Oh, dat was ook een leuk verhaal, Michel. Ik kan het vertellen. Dat ging ik met mijn... toen mijn vriend, tegenwoordig mijn zwager.
1: Ja.
0: Gingen we naar Las Kar. En dan zaten er een paar hele mooie dames aan de bar en een wijntje. En daar stapten we op af. Nou, want dan kreeg het echt plat scandals, hè. Ja,
1: ja,
0: dan vroegen wij lekker wijn. Waarom denkt u dat u aan de wijn zit? Ik denk, oh jee, dat was zo plat als een kaart. Zo plat als de schijndelse kaart. Maar dat was wel lachen altijd natuurlijk. Dus, ja, leuke vrouwen, maar als het mondje erop begint, dacht je wel, nou, dat komt het schijndel.
1: We lopen maar verder.
0: Ja, dat past mooi bij het volgende plaatje eigenlijk. Hè. Dat is een mooi brugje.
1: Ja, heel mooie brug.
0: Eigenlijk, hè? Ja.
1: Sounds like a melody.
0: Ja. Nou, we gaan daar weer even verder babbelen over die dingetjes, hè? Oh, nee,
1: oh,
0: helemaal niet.
1: Daarna.
0: Die komt... het gaat helemaal niet wat ik wil. Hoe kan dat nou?
1: Nee, maar ze dringen voor.
0: Ja, ze dringen voor. Ik zal hem maar even goed zetten. Zo. Hatsikide. Ja, deze moesten we hebben.
1: Ja.
0: Ja, vroeger met de platenspeller ging het ook wel eens mis. Dan had je rechts elf of je liggen. En links had je bijvoorbeeld de biertjes liggen. En dan deed je de verkeerde schuif omhoog. En had je de verkeerde platen.
1: Dat heb je nou ook voor.
0: En tegenwoordig heb je het digitaal hier zo, hè. Er staat altijd een mooi hoesje voor ons. Ik heb pas een LP gekocht van Alphaville. Is goed, is echt goed. Ik dacht vroeger, het is niks, maar het is fantastisch. Als je hem vaker draait, het is net als mijn wijn. Hoe meer je drinkt, hoe lekkerder dat hij wordt.

0: zeer populaire band in de jaren 80, precies te zijn. 84, 85, toen scoorden ze de ene hit na de andere. Big in Japan, die op volgens mij de opener. En toen deze Sounds Like a Melody. Mm-hmm. En die andere, Forever Young, die vind ik eigenlijk wel heel mooi. Past een beetje bij ons, hè? Forever Young.
1: Ja, daar zijn we ook.
0: Ja, blijven wij toch?
1: We zien er alleen niet uit, maar wel... Nee.
0: Als oude ja. radio-mensen.
1: Oh, ik zie in de playlist, Arno, Rufus en Chaka Khan.
0: Ja.
1: Ja, hè? Daar heb ik nog een leuk verhaaltje
0: over. Oh, dan ben ik heel benieuwd. Nou, ja.
1: Je weet nog Dinfi wel, hè?
0: Ja, die ken ik nog heel. Ja, die kan op. Die kun je niet vergeten.
1: Nee.
0: Eerlijk gezegd, vond ik best wel een mooie verschijning, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Omdat je het net over Schijndel had.
0: Ja.
1: Zij ging toen een keer op een vrijdagavond met haar vriendin naar een Schijndel uit.
0: Ja.
1: En ik denk, ja, ik kon niet mee, want ik had ergens anders verplichtingen.
0: Ja.
1: Maar ik denk, toentertijd had ik de telefoon gepakt.
0: Ja.
1: De disco gebeld in Schijndel.
0: Oh.
1: Ik zeg, ik heb een hele domme vraag.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, ik zou graag een verzoekje aan willen vragen voor vanavond.
0: Oh.
1: Huh? Ik zeg, ja, we hebben uitgelegd voor...
0: Blablabla, bla, bla, bla. Ja.
1: Voor
0: jouw geliefde toen. Voor jouw geliefde.
1: Vriendin en zo. Dan moet je Ain't Nobody draaien van Mischa.
0: Ain't Nobody. Uh-huh.
1: En op een gegeven moment, de volgende dag, had ik Dinfi gezien. En toen zei ze, hoe heb jij dat gefixt? Ik zeg, ja, dat is een geheimpje. Maar hij heeft hem schijnbaar wel gedraaid.
0: Oh, is wel leuk.
1: Dat is leuk.
0: Dat is leuk. Dus je had gelijk punten gescoord.
1: Ik had gelijk punten gescoord, ja.
0: Zo, en wat heeft het opgeleverd?
1: Kunnen we de...
0: Buiten de uitzending.
1: Buiten de uitzending.
0: Oké, dat is goed. Nou, dan
1: want ik denk dat er mijn zoon ook mee luistert. En dat, die hoeft niet alles te weten, hè? Die hoeft niet alles te weten.
0: Nee, die hoeft niet alles te weten van pa, hè? Nee. Dan zegt hij later van pa, jij was ook zo, dus ik doe ook zo. Hè? Of niet zo? Hij heeft toch verkeering, jouw zoon?
1: Ja, met, lieve Nina.
0: Oh, Levelina?
1: Nina.
0: Nina, oh ja, Nina. Ja, leuk.
1: En die
0: leuk.
1: Is helemaal weg van onze Harry Styles.
0: Oh, die hebben we gedraaid vanavond.
1: Ja,
0: dus we hebben haar al een beetje geplezierd vanavond.
1: Ja, die hebben de avond
0: positief, positief. Ja, goed. Heb je ook nog een verzoekje sturen via onze app 06 21 21 32 10?

0: Hey Nobody, mooie herinnering uit het mooie Schijndel. Ja. Dat is de leuke plaat, Michel Glaas. Ja, dat zijn van die pareltjes, van die herinneringen die je hebt. Die je denkt van ja, dit zijn leuke dingen om een keer op de radio te vertellen. Want in elke plaat zit een stukje emotie, hè?
1: Daar zit meestal een verhaal achter. Met die plaat is een hit geweest of draaide je toen. En toen had je dat meegemaakt.
0: Ja. Ja, dat was het leuke.
1: Had ik met deze plaat.
0: Met deze meegemaakt. Ja, dat is leuk, hè, jongens. Ja, jongens, leuk. Dat is wel even geleden, zeg. We zaten de tijd, 1988. Toen heb ik de eeuwige trouw beloofd aan mijn toenmalige vriendin, huidige vrouw. Zo klinkt het tegenwoordig, hè. Tegenwoordig, ze trouwen niet zoveel mensen. Ze zeggen gewoon, ja, mijn vriendin of dit of dat. Dus dat is ook wel leuk. Maar leuke herinneringen, ja, Michel.
1: Was een leuk feestje.
0: Ja, was een leuk feestje. We hadden een leuke band en DJ en van alles. Optreden van de deurzakers nog. En ja, kun je wat er allemaal meer voorbij kwam fietsen. Oh, ze hadden we wel aan de veter, hoor, die avond. Ik heb die videobanden een tijdje geleden teruggekeken. En hadden ze daar, valt hier nog wat daar hadden ze een andere tekst op gemaakt. Zo.
1: Oh,
0: ja, dat weet je niet. Je was er heen. Ken je hem erin?
1: Geen actieve herinnering.
0: Oké. Nou, dat was op de plaat van Kunnen wij hier overnachten?
1: Ja.
0: En dan hadden ze allemaal al een grote schaar en een grote naald. Hè? En de oester erbij, hè? Valt hier nog wat naam? Dan kun je het zelf invullen. Hè?
1: Ja.
0: Mijn vrouw doet dus wel eens achter de machine. Dan weet je wel wat er gebeurt.
1: Met naald en draad.
0: Met naald en draad,
1: ja. Okay, ja, nee,
0: dus dat was hartstikke leuk. Dus dan hadden de vrienden, Piet en een ex van mij en een andere ding, hadden allemaal ingestudeerd. Dus dan was ze wel lachen. Dus ik zag mijn ouders kijken van, oké. Dus dat was altijd wel, ja, dat was op een bruiloft was het altijd lachen.
1: Ja, nou, de ouders hadden daar iets meer moeite mee.
0: Ja goed, het was toen, hè. Mijn kinderen zijn ook bang om te trouwen, want dan gaan we natuurlijk ook wat voordragen. Dus dat wordt altijd lachen, want dan komt ook heel circus voorbij, hè.
1: Nou, ik snap het wel, want mijn dochter is vorig jaar getrouwd.
0: Oké, gefeliciteerd nog.
1: Dankjewel. En kleinpap.
0: Klein,
1: we doen het kleinpap, gewoon. Niet zoals jullie het vroeger gedaan hebben. Dat iedereen veel drinkt, zat naar huis. Zeg maar, als je maar een goede feest hebt gehad, meid.
0: Ja, is het belangrijk. Daar gaat het om, ja.
1: Maar nee, gewoon klein. Ze hebben het perfect georganiseerd. Zelf aangekleed achter in hun tuin.
0: Oh, leuk.
1: Perfect gedaan. Klein is ook fijn.
0: Ja, zeker. Dus, zeker. Ja,
1: ik zal daar niks verder van zeggen.
0: Nee, want als je tegenwoordig toch hoort wat het kost. Wij deden het destijds in de hut. En ik weet het goed, er was alles bij elkaar. Volgens mij iets van 7000 gulden toen. Dat vonden we ook al best wel geel. Met de band, Hilde had de plannen bij. Eten, dranken. Hilde Zwick. Maar tegenwoordig hoorde ik van kennissen van ons. 25.000 euro is niks.
1: Nee.
0: En ik was in Turkije. Daar kom ik wel eens. Dat een beetje hobbyland. En daar spraken we pas met Mr. Cheap. En die heeft daar een winkel, Mr. Cheap. Hè, dus goedkope truien altijd. Daar kopen we altijd wel van spulletjes. En die was ook getrouwd. Ik zeg vanochtend, ja, zit hij. I'm working now 2 years for the marriage. Ik zeg, oké, wat kost dat dan zo hier zo? Nou, ik sloeg stijl achterover. Nog net geen ton.
1: Ah, joh. Echt,
0: want ja, dat duurt gewoon 3-4 dagen. Hè? Ja, en hij moet geld komen. Heel de rattenplan erop. En,
1: bruidschat.
0: Ja, het was een groot feest. Had fotootjes laten zien. Zei, nou, dat mocht wat kosten. Ja, dat mocht zeker wat kosten. Maar daar is het helemaal over de top, hè, soms.
1: Raad het een beetje echt.
0: Ja, nou, zolang het allemaal maar goed gaat, is het goed natuurlijk. Maar ik hoorde ook wel dat daar ook wel regelmatig een keer dat het niet goed gaat en dat ze uit elkaar gaan. Dus ja, dan heb je daar een ton.
1: In die 3 dagen tijd.
0: Nou, dat niet, nee. Maar dan heb je daar een ton tegenaan gesmeten, zeg ik. En dan is het na een paar jaar van, hey, doei. Ze zijn zeer modern aan het horen daar zo. Dat gebeurt daar ook. Maar goed, het is leuk altijd. Wij, maar leuk die verhalen, jongens. Ja, getrouwd. Nou, leuk. Prima. Het is altijd leuk natuurlijk, hè.
1: Maar ze waren in de voor dingen aan het zoeken. Van, kunnen we niet in een leuk kasteel of iets anders? Ja. 4.000 euro.
0: Alleen kasteel.
1: Alleen kasteel, zonder drank, zonder entourage, eten, alles. Alleen de plaats, zeg maar. Daar kon je wel de trouwerij doen. Daar weer wel.
0: Ja.
1: Maar verder niks.
0: Dat is niks. Nee, het kost een patiënten, hè.
1: Ik vind dat best veel geld.
0: Ja, het is tegenwoordig voor duur. Ze moeten er echt lang voor werken. Dus ik zeg al tegen mijn kids, ga gewoon lekker samen wonen. En dat feestje, het komt nog wel. We vliegen toch wel een keer een feestje, hoor. Altijd goed. Hey, we gaan nog een leuke plaat draaien van Pat Bennett, hoor. Wie Blong, zit er een verhaaltje bij?
1: Nee. Ik kwam hem eigenlijk tegen omdat Love is a Battlefield op de radio was. Mm-hmm. Ik denk, deze wordt bijna nooit gedraaid.
0: Nou, die gaan we nu draaien.
1: Ja? Oké. Geweldig.

0: Ja, dankjewel Michel voor het meebrengen van deze prachtige plaat. Want het is lang geleden dat wij deze op de radio gehoord hebben. We kennen natuurlijk allemaal Love is Like a Battlefield. Die draaiden we ook altijd op het Radio Royale Fanbal. En toen werd er altijd een beetje vanuit de Soundmix Show een beetje geplaybacked, hè? Dat was altijd veel prijs.
1: Dat meisje was er ook nog geweest toen. Die de Pat Bennett er...
0: Ja, nadee. Ze staan moedig op het netverlies. Ja, dat lag in de oude toren. Dat was gewoon een gulden intree. En
2: Volle bak.
0: Benen buiten. Dat is bizar. Dus reclame werkte, hè? We hadden gewoon best wel een hele grote schare fans toen.
1: Ik denk dat er best veel mensen op zo'n zondag... Luisterden.
0: Ja, op zondag en op dinsdagmiddag deed jij met Corné Klein toen. Ja. Dat heette hij nog Jos van Delft op de radio. Volgens mij zijn er nog wel ergens banden. En op de vrijdagmorgen vanaf 6:30 zeg maar tot 12. Dus zat de EO op... Radio 3. Nou, daar luisterden niet zo heel veel mensen naar. En toen deden wij gewoon schrijven voor bedrijven. Ja. Ik weet niet goed, een van de eerste keren dat wij dat deden, na een paar weken, deed ik die postbus open, man. De brieven vulden gewoon uit. Dat was niet normaal. Dat was leuk. Dus er werd best wel wat geluisterd. We vulden iets in. Toen destijds.
1: Absoluut.
0: Ja, dat was absoluut. Maar goed, tegenwoordig is er zoveel radio. Als ik al even in mijn auto kijk, wat er allemaal... Dan heb ik nog ineens geen DAB Plus in mijn auto. Maar in de meeste auto's zit wel DAB Plus. En dan heb je nog inzenders. Maar goed, als ik zie dat er bij mij al een stuk of 30 of zo... die ik zo kan ontvangen hier in de regio... die zoek die allemaal zelf op.
1: Nee, maar als ik bijvoorbeeld luister op de dinsdag... Dan luister ik niet via de stream... want die wil niet altijd op mijn telefoon. Mijn telefoon liggen.
0: Nee, klopt wel. Dat is wel eens een uitdaging.
1: Oh, en dan heb ik Simple Radio erop staan. Mm-hmm. En als je dan kijkt door die lijst, wat die allemaal... Dus waar je allemaal naar kunt luisteren. Mm-hmm. Daar zijn er, weet ik hoeveel. Dat is niet normaal.
0: Ja. Ja.
1: Dus het is niet alleen wat op RM zit.
0: Dat is bijzonder veel. Het wordt alleen maar meer, maar heel veel mensen... Ik stream ook tegenwoordig in de autoradio. En ik luister wel eens Radio 5. Dat vind ik leuk, vooral als we dan de jaren 60 of 70 hebben. Nou ja, Radio 5 zit niet op FM.
1: Nee.
0: Dus dan doe ik de telefoon gewoon op stream. Ja. Radio 5. En dan luister ik in de auto.
1: Mijn Poolse collega, de tegenpool is dat.
0: Ja, de tegenpool.
1: Daar hebben we ook Radio 5 op staan. En dan zegt hij al, ik kan echt zien... De leeftijd van jou. Maar,
0: hij is jonger dan jou, begrijp ik.
1: Hij is 35.
0: Oh ja, hij is iets jonger, ja.
1: Iets jonger. En, maar hij kan het wel waarderen, maar niet alle muziek die voorbij komt. Want soms dan komt er wat Nederlandstalig.
0: Oh, nee, dat
1: is toch moeilijk
0: niet.
1: Voor een Pool, hoor.
0: Ah, dat snap ik. Ja, hij draait Polski muziek.
1: Ja, hij zei alleen op pad, dus dan draait hij Polski muziek.
0: Polski muziek, ja. Ik heb ook wel eens met Polen te doen, want we hebben onze helpdesk die zit in Polen, van het bedrijf waar ik mee samenwerk. En er zitten Nederlanders en Belgen en ook Polen aan de telefoon. Maar die spreken dan ook Nederlands. Er is er een die spreekt 7 talen. En je hoort met een accentje dat het geen Nederlander is. Maar hartstikke leuk contact met die mensen. Want dan vraag ik altijd van...
1: Nederlands is moeilijk, hoor.
0: Waar woon je? Want ze doen alles via internet tegenwoordig. Dus ja, die helpdesk zit dan wel. Maar goed, ze zitten allemaal thuis. En dat doen ze met voice-over IP, zo heet dat geloof ik tegenwoordig. Dus ja, maakt niet uit waar je zit. Als je internet hebt, kun je bellen. Ja. Dus dat is leuk. En dan zitten ze in de meest exotische gebieden. En soms zitten ze ook wel eens bij de zee. Is gewoon mooi.
1: Oké. Dus dat is wel leuk. Heb je dan ook wat zeegeluid op de achtergrond?
0: Nee, dat nog net niet.
1: Of wordt er ingemixt?
0: Nee. Ik ken er wel een aantal inmiddels. Want we doen wel een tijdje zaken met de club. En ik heb ook een aantal persoonlijk ontmoet. Dat is leuk. Maar ik vind, Pols is gewoon mooi. Iemand in mijn netwerk, een tijdje geleden, die in mijn netwerk zat, was een dame. Die zei altijd dobberen. Of een dobberen. Dat was een goede morgen altijd. Of zoiets.
1: Gin dobberen.
0: Of gin dobberen, smorgen. Ja, dat vergeet ik nooit meer.
1: Eigenlijk, smorgens, middags. Eigenlijk kun je dat zeggen zolang het licht is.
0: Als het licht is. Oh,
1: als
0: ja.
1: Het licht is.
0: Oké. Okay. Dus, in Brabant best lang hier. In Brabant brandt altijd licht.
1: Altijd licht.
0: Goed. En we gaan nog een plaatje draaien. Wat doen we? Andrew of doen we Erik eerst?
1: Nou, dat mag jij kiezen.
0: Ja, oké. Okay. Dan doen we zomaar Andrew doen. Dus een beetje begin jaren 70, hè? De early 70s, hè? Volgens mij
1: is het... Of late 60s.
0: 77. Oké, dat was de mid-70s, om het zo maar te zeggen. Ja, dan gaan we die herinneringen aan deze plaat. Of gewoon lekker?
1: Gewoon een mooi nummer.
0: Gewoon lekker nummer, oké. Gaan we doen. Lonely Boy. Ik hoop het niet voor jou, maar... Hè? En Rue Gold. Ja, mooi hè. Gold. Ja, ik hou van gold. Langs Radio WM. Tot 10 uur vanavond. Arno van der Meerakker. Samen met Michel van Hoofd. Hij is de vakantie sidekick vandaag met leuke platen.

0: Ja, ja, leuke verhaal. Andrew Gold, leuke platen. Leuk, leuk Michel, dankjewel voor het meebrengen. Deze Lonely Boy, doe mij bedenken aan de kermis altijd. Zijn van die plaatjes die ze bij de post vaker alles draaien, hè? Dit.
1: Deze op de kermis?
0: Ja, op de kermis, ja. Paul Anka ook, hè? Oh, Carol, bij de, ja, de postwagentjes van mij in Waalwijk. Oh, Carol, dus dat is waar je...
2: Zwaarmoedig plaatje, Lonely Boy.
0: Zwaarmoedig plaatje, oké. Okay. Ja, dat mag. Ja, dat mag. Ja. Maar ik ben wel benieuwd naar de volgende, of daar een verhaal bij zit. Want het is After Midnight. Dat zegt wel iets, hè?
2: Ik heb vroeger best veel gedraaid en ik ben met bandjes begonnen. Je kunt me toch niet meer pakken, want het is jaren...
0: Cassettebandjes, ja, ja.
2: Cassettebandjes. Bij het oude zaadhuis.
0: Ja.
2: En toen zat er... ja, je stopt nou met... met Bakker Bart van Klerks. Weet u weer, Klerks.
0: Ja.
2: En die zat er toen in. En toen deed hij met twee pick-upjes draaien op een meubel.
0: Ja.
2: Dan zat deze, ik denk, Eric Clapton. Ja, dat zal wel een leuke plaat zijn. Maar ik ken het nummer helemaal niet.
0: Oh, oké.
2: Ik zette hem op. Ik denk, hé, hey, is deze. Dat is een mooi nummer.
0: Herinnering. Ja.
2: Herinnering, ja. Ja. Dat was mooi, maar hij kraste wel. Je moest een beetje sprayen, weet je wel. Een beetje bier erover en dan klinkt ze weer goed.
0: Wat voor plaatspullen hadden ze toen daar?
2: De goede kopste van de goede kopste.
0: Okay.
2: Met een heel klein mengpaneeltje, een Alecto.
0: Oké. Ik kan me er wel herinneren, ik heb er ook nog gedraaid. Daar zo. Toen zat dingen erin. Gerard van Kuik.
2: Ja.
0: Toen. En toen vanuit de winkel waar ik toen werkte, dat was de achterbuurman, dan hadden we daar Inkel geleverd. Inkel.
2: Ja.
0: Versterkers en Bose 301'tjes. En dat ging nooit kapot. En dan hadden we op een gegeven moment ook een Onkyo-versterker, want het moest wel harder. Nou, ik heb er ook nog verschillende keren gedraaid met... en ik kan me nog wel herinneren dat ik toen destijds nog het singletje gekocht heb van Beds Are Burning. Van, ja, dat was ook nog leuk. Ja, want ik had gedraaid bij de Zeven Lantaarns en ik had gezegd, als ik trouw, dan stop ik. En heb ik een paar maanden niks gedaan. En toen belde Gerard op van... stond een keer in de winkel. God, een keer draai ik snel vooruit. Kan nog wel een keer. Ja. Een paar keer gedaan. Maar ik denk, ja, elke week. Moh, niet meer.
2: Nee.
0: Maar er kwam ook ander publiek. Die ging alleen aan de bar zitten. Die liet ze vollopen en die ging naar huis.
2: Dat klopt. Ja, daarom
0: dat werd niet gedanst. Ja, dat werd niet gedanst. Maar het was wel altijd leuk. Ja. Dus, ja,
2: er kwam
0: maar
2: heel veel vrijgesteld.
0: Ja. Ja, maar je hebt ook nog in de Kroonhoed gedraaid, hè?
2: Ja, als ik het
0: toch de belasting is toch afgelopen, hè? Allemaal,
2: ja,
0: hè? Dus,
2: run gedraaid.
0: Is allemaal...
2: Ik heb daar nog wel een leuk verhaaltje voor, hoe ze mij voor de gek hebben gehouden.
0: Oké.
2: Met de carnavalsnummer.
0: Ja.
2: Maar, dat kunnen we zo meteen ook vertellen.
0: Zometeen vertellen. Oké, nou, we gaan eerst even deze doen, hè? After Midnight, hè?
2: Heerlijk.
0: Van Eric Clapton, hè? Goh, de onverwachte platenstijd, hè?
2: Ja.
0: Oh, we hebben makkelijk. Ik heb behoorlijk wat LP's van Eric Clapton. Mooi, hoor.
2: Ja.
0: Dat is lekker. Oh, is echt lekker, heel dit.

0: Lekker, hè?
1: Ja, hij is lekker deze. Hij wordt ook, ja, hij wordt ook wel eens de beste gitarist genoemd alle tijd, hè? Deze Eric Clapton.
0: Dat klopt.
1: Ja, heeft ook weer wat meegemaakt, hè? De goede man. Ja. Zoontje verloren.
0: Ja.
1: Heeft hij ook,
0: ook een heel mooi nummer over.
1: Ja, Tears in Heaven. Jongen. Ja, dus kippen wel, hoor. Dat, ja, echt wel. Ja, vroeger had je bandje Derek en de Domino's.
0: Ja.
1: Met een bekende ode aan Leila. Maar dan gaan we ook nog een paar sappige verhalen eronder natuurlijk. Want het schijnt ook wel dat op een gegeven moment iemand anders met zijn vriendinnen vandoor is gegaan.
0: Oké.
1: Ja, dan moet ik eens even opzoeken dadelijk op internet. Dat ik natuurlijk wel de waarheid vertel. Maar ja, er was iemand die werd verliefd en die kaapte zijn vrouw of
0: vriendin. Daar heeft hij dat nummer ook.
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Oké.
1: Dus ook in die kontrijen werd er heel wat afgehouden. Daar kan ik ook nog een verhaal over vertellen. Maar doe me even buiten uitzending onderdadelijk, want dat is niet zo plezant op de radio. Goed. Ja, Arno en Friends, vanavond Michel van Hoofd, Arno van der Mirakel, we zijn bij je. Wil je meekletsen, kan via onze WhatsApp natuurlijk, 06 21 21 32 10. Ik herhaal nog eventjes, 06 21 21 32 10. Als je denkt van nou, ik heb ook nog wel een paar leuke vakantieverhalen. Het kan allemaal op de radio, we zijn niet zo flauw. Laat maar doorkomen, is altijd leuk.
0: Sterker hoe liever.
1: Ja, hoe sterker, hoe liever altijd. Ja. Ja, ik heb vandaag cappuccino, dus die is wat minder sterk, maar je snapt de verhalen wel, hè? Ja.
0: Ja.
1: Het is ook een leuk verhaal. Als ik op vakantie ben, altijd dan komen langs zo'n Engelse pub. En dan draaien ze natuurlijk altijd We Are Rock You van Queen. Ja. En dit. En dan staan ze op die bar. Ja. En op de tafels. Het dak gaat eraf. En die vrouwen? Oh my god. Oh my god.

0: Ja, dat is een leuke plaat die je natuurlijk altijd hoort. Als er heel veel Engelsen zijn deze. Hè? Sweet Caroline, altijd goed, altijd leuk. Hoe meer ze gedronken hebben, hoe gezelliger en hoe leuker het wordt altijd. Altijd lachen natuurlijk. Ja, dat is leuk. Als je die Engelsen in het buitenland ziet, het is altijd feest.
1: Ik zeg altijd maar zo, als ze eenmaal van het eiland af zijn, denken dat ze alles mogen.
0: Ja, vaak wel. Hè. Ja, dit jaar zaten we in een hotel, er waren bijna geen Engelsen. Dat was wel rustig. Totdat er een stelletje kwam dat wel het Engels kwam. En die zaten 's morgens na het ontbijt al gelijk aan de... biertjes.
1: Ja,
0: en tot die tijd was het heerlijk rustig. Maar goed, twee dagen later gingen wij weer naar huis. Ik denk, nou, we gaan mooi op tijd weg. Want dan...
1: We zijn wel luidruchtig.
0: Ja, luidruchtig, ja. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Hey, leuk man. Leuk dat je er bent. De dijk. Omdat het water soms hoog staat. Maar dit niet.
1: Nee, dit is eigenlijk een hitje geworden door onze Frits Ritmeester. Oftewel, beter bekend als Frits Spits.
0: Ja.
1: Die was helemaal lyrisch van de dijk.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind het altijd een leuk nummer, want ik vraag altijd, mag het licht uit?
0: Ja, nou, dat gaan we omdraaien. Ja,
1: en dat mag nooit uit.
0: Mag nooit uit. Hey,
1: Oké.
0: Ja, goed. We zijn zometeen terug naar de boodschappen. Zometeen. Eerst de dijk.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukt de eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen of onweer.

0: Lekkere plaat, Michel, deze. Ja, dankjewel, ja, dankjewel voor het aanvragen. Want,
1: BB.
0: Ja, heb ik nog een mooie herinnering aan deze plaat. Was okay, het, volgens mij zo'n beetje rond 1990. Toen waren wij op vakantie op Gran Canaria. Ja. Wij zouden eigenlijk naar Marokko op vakantie gaan. Maar een hele goede vriend van mij, die kwam op mijn verjaardag. En die zei, ik ben zo ziek teruggekomen van Marokko. Ik dacht, dat gaat hem niet horen. Dus we boeken om naar Gran Canaria. Nou, dat was dan niet onze favoriete plaats. Maar goed, we gingen met Club Escolet mee. Mijn vrouw en ik samen. We waren al getrouwd, hè, 2 jaar. Kun je nou getrouwd stelletje met Club Escolet mee. Het was een jongere reis. Nou,

0: kunt je een beetje voorstellen. En we waren daar en er was een kroeg. Even nadenken. Highway at Tuscan Bar. En dan moest je zo een trappie op, naar boven.
1: Ja.
0: En daar was de kroeg, stonden pooltafels en ja, muziek. En het mooie was, er was op een gegeven moment ook happy hour. En dat was één betalen, twee halen. Maar de grap was, we hadden ook een jongen die was in een rolstoel. En die moest mee naar boven. Nou, daar, naar boven ging wel.
1: Maar naar beneden?
0: Maar toen moesten we ook s'nachts om een uur of 2, 3 naar beneden. Ja, dat was wel een uitdaging. Dus ik ben blij dat dat... Ja, blij dat dat allemaal goed gegaan is. Want deze plaat draait dus gewoon elke avond helemaal grijs in die plaat. Dus dat is mijn herinnering aan Gran Canaria, Highway en Tuscarawas. Wat hebben wij gezien van de omgeving? Het strand volgens mij niet meer. En kroeg. Maar dat was een leuke tijd, jongens.
1: Een Club Esqueleto op pad, hè?
0: Ja. Ja, daar zijn we ook nog een keer mee geweest. Hè? Ja, naar Kreta volgens mij. Ja, krijgen we nog iets
1: Arias
0: herinneren.
1: Nicolaas.
0: Oh jee toch, ik kwam pas op een foto's erbij. Daar stonden we best wel leuk op, moet ik zeggen. We waren in goed gezelschap, om het zo ook maar te zeggen. Hè?
1: Ik zag maar een paar heren en daar waren wij, geloof ik. Met Willem.
0: Dat was hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Goed, 9 over 9, je kunt appen naar onze studio-app. Dat is 06-21-21-32-10. Hij doet het niet op de computer, maar ik kan hem wel op de telefoon zien. Want de verbinding is niet helemaal goed. Hij vraagt allemaal nu connecten. Ja. Ik ben een beetje een analfabeet wat dat betreft. Goed, we gaan nog wel een paar leuke platen draaien. Michelle heeft er wel leuk aangevraagd. Die keurig is dan zo meteen klaar, maar dat zeg ik ook altijd. En deze is ook leuk, die kwam ik pas tegen. Was niet de bekendste, maar hij is wel leuk. En natuurlijk Johnny Krachtman. Ach, man toch dit. Fire of Love, die past er wel bij.

0: Het vuur van de liefde moet een beetje blijven branden. Dat vond Johnny Kaagman. Dat was Fire of Love met, ja natuurlijk, Earth and Fire. Leuke plaat, jongens. Dit is altijd leuk natuurlijk. Leuke plaat. Hebben we nog mooie herinneringen, Michel, uit vroegere tijden?
1: Ja, ja, zeker. Want je had het voor het nieuws over de gekroonde hoed in de Asshout.
0: Ja. Ja, ja.
1: Hebben ze ooit een keer wel iets uitgehaald met mij.
0: Oh, vertel eens.
1: Dan had je bouwvakkersbal.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam er een carnavalsgroep, de Frutters, wel bekend. En die kwam eentje daarvan, die kwam naar mij toe, Michel. Er is een plaat en er is een hit, jongen. Dat is van Bertus Braathoest.
0: Bertus Braathoest?
1: Bertus Braathoest. En mm-hmm. Ik weet alleen niet meer de titel, maar goed. Laten we de Moeder Kloekpolka het noemen.
0: Oh.
1: En ik dus zaterdagsmorgens naar Crescendo.
0: Ja.
1: Naar Ad en Hans.
0: Ja, ja.
1: Nee. In de computer gekeken wat er dan nog voor een computer stond. Nee, mm-hmm. Kennen we niet. Nee.
0: Kennen we niet.
1: Nee, toen naar John aan de overkant.
0: Mm-hmm.
1: Dat ken ik ook niet.
0: Ook niet.
1: Maar ik zou in Tilburg even bellen naar Clemens. Ik naar huis. We hadden nog geen mobiel. Ik heb Clemens gebeld. Ook in de computer gekeken. Nee.
0: Kennen we niet.
1: Kennen we niet. Dus ik s'avonds gedraaid daar. En toen kwamen ze naar me toe. Hé, hey Michel, de nummer van Bertus Braathoest. Ik zeg, ben overal geweest, verhaal gedaan. Nee, ken ik niet. Ik kan er niet aankomen, jongens. Sorry, als jullie eraan kunnen komen, graag.
0: Ja.
1: Weet je wat er aan de hand is, Michel? Nee, het nummer bestaat gewoon niet.
0: Ik wil zeggen, ik zoek hem even op voor jou.
1: Ja, mij gewoon helemaal de veter gehad en gewoon laten zoeken.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik het nummer van WC Experience.
0: Oh ja, ja,
1: van
0: ja.
1: Van de polka.
0: Ja.
1: Die heb ik toen gebombardeerd als moederkloekpolka van Bertus Braathoest.
0: En dat was, ja, iedereen duwde ook naar de platenzaak. Die wou die plaat hebben.
1: Ja, maar dat was de WC Experience. Maar iedereen die ging wel vragen, waar is Bertus Braathoest? Maar dat nummer bestaat gewoon niet.
0: Nee, dat is lachen, hè?
1: Dus dat is wel leuk aan de veter. Dat vond ik wel leuk.
0: Ja, dat
1: kon
0: leuk.
1: Ik wel waarderen.
0: Dat is leuk aan de veter, maar dat is altijd lachen zo. Dat is altijd leuke dingen. Zo deden wij vroeger platen kopen bij UBC Import. We hebben wel eens meer gehad op de radio. Ja. Gingen we daar op zaterdagmiddag naartoe en dan gingen we daar platen kopen. En dan stonden van die hele grote boxen, dus alles klonk natuurlijk goed. En als je hem dan wil hebben, de 12 inch, moest je je hand opsteken en dan kocht je hem. Die ging altijd met te veel naar huis. En dan ging je thuis draaien. Ja, dan klonk het wel minder, want ja, die had nu al die grote boxen.
1: Nee.
0: Maar het leuke was ook altijd, want Cuné reed, die dronk niet. Dus we hadden dan een tuborgje of zes achter de kiezer. Ja, dan klonk alles goed, hè. En in de 7 is natuurlijk die plaat ook gedraaid. Maar ja, die boxen die gingen ook wel eens een keer bijna een verdieping lager. Want dat was die woofer die kwam zo'n lijn naar buiten af en toe. Maar dat was altijd leuk. Dat was, hij kon goed. En wij toen in plaats van Deepest Mode, I Just Can Get Enough meegenomen hebben. Toen, volgens mij was het juni of zo. En in september werd het pas een hit. Dus het was gewoon, ik zei tegen Cuné, we gaan hem gewoon elke avond, elk uur draaien. Op zaterdag en zondag gewoon elk uur draaien. En dan 2 weken later komen ze die plaat gewoon aanvragen. Want ze zeggen, ja, die vorige week hoort die is goed, die moeten we draaien. Nou ja, dat deden we dan, dat was leuk. Dus was het leuk van vroeger altijd, hè?
1: Ja.
0: Hij had altijd de platen soms, wel heel vroeg. Ik nam ze nog een keer mee uit Italië, dat was in 1983. Kocht gewoon de top 5. Op de markt, ik denk, ja, het wordt waar. Maar daar zat Rigera in, Famos alle Playa, daar zat Sunshine Reggae in. Ja, dat werd allemaal pas in september, oktober hier in Nederland een hit. Dus,
1: dat was wel leuk, want iedereen bracht wel een nummer mee uit een land.
0: Uit een land.
1: Ja.
0: En dan gaf ik het af en toe door aan Willem Verschijn, want die was platenplugger bij Fonogram. Ik zeg, god, ja, en toen waren die connecties allemaal nog niet zo tussen al die landen. Dus als het dan een hit zou kunnen worden, ja, dan konden ze hem kopen en uitbrengen. Maar goed, dat was... Het is nooit heel goed gelukt. We hebben nog wel dingen meegenomen van... Sandy Martin, The People From Ibiza. Die hebben we toen gekocht op Mallorca, was ik met Willem.
1: Mm-hmm.
0: Nee, niet wel Willem Verschijnen, maar Willem Scheffers, mijn zwager tegenwoordig. En die hoorden we daar in een disco. Dus toen zijn we net zo de platenzaak afgewist dat we die plaat hadden. En meegenomen. The People From Ibiza, gaan we daar ook niet even draaien. Mooie herinneringen aan het verhaal. Laten we even achterwege, want dat was, dat was toch wel een foute boel daar zo. Ja. Op een positieve manier. Ja. Dat was wel leuk, hoor. Jongen.
1: Onze Robert Smit, hè?
0: Ja.
1: Heb je daar ooit wel eens gehoord dat hij niet van vliegen hield?
0: Nee.
1: Ja, dus Dennis Bergkamp hield daar ook niet van.
0: Oh ja, ja, ja.
1: En die ging dan altijd met trein of auto naar het volgende optreden. Dus dat is toch ook wel een beetje moeilijk. Want die jongens, die waren er altijd al. En dan kwam hij erachteraan.
0: Die toerde, hè?
1: Onze Robert Smit.
0: Robert Smit. Hij trapte erop, hè? De pingpop, hè?
1: Ja?
0: Ja, hij is pas opgetreden. Ja, hij is pas een Nederlandse België. Van het Tornhoutwegger heeft hij ook gestaan. He's close to me.
2: Oh.

0: Lekker deze, hè, van The Cure, hè?
1: Ja, ja, lekker, hè? Lekker, hè?
0: Ja, die plaat waar ik het net over had, die van Sandy Martin. Ik heb de 12 inch nog gekocht op Mallorca.
1: Okay.
0: En dat was in oktober, begin oktober, toen wij daar waren. Dus wij namen die plaat mee en gedraaid in de disco, de 7 Lantaarns. En toen bleek dat de plaat was in, zal ik even kijken, 8 december 84 uitkwam in de top 40.
1: Okay.
0: Dus we hadden die al een maandje of twee. En die draaiden wij gewoon grijs. Dus ik heb de 12 inch original from... Ik heb ook een singeltje uiteraard. Maar de 12 inch gekocht op Mallorca. Dat was hartstikke leuk daar zo in de disco tijd. En toen we er waren liep het seizoen een beetje af, hè,
1: ja,
0: in oktober. Maar het was wel leuk. Ja, we hadden wel van alles ontmoet. Van alles gezien, gehoord. En het mooie was altijd, Michel, wij kwamen dan uit de disco.
1: Ja.
0: 'S nachts. 'S morgens vroeg.
1: Ja.
0: En dan gingen we eerst even ontbijten. Dus dan zei iedereen van, jullie zijn
1: op tijd.
0: Vroeg op. Ja. Nou, we komen net uit de kroeg. Oh, en dan gingen we slapen. En dan sliepen we tot een uur of vier op het strand.
1: En dan gingen,
0: we eten. Ja. En dan begon spullen weer van voren aan.
1: Ja.
0: Ah, er waren nog vrije jongens, hè, om het zo maar te zeggen.
1: Toen konden we dan 84, nog
0: vrije jongens. Ja. Ja, toen konden we dan nog handelen. Jongen, jongen toch. Mooie tijden. Altijd weer.
1: Als we het nou doen, zijn we helemaal een man van slag.
0: Ik denk het wel. Ja, ik heb nog een tijdje terug een keer redelijk hard gedronken. En toen kwamen we dus morgens achter dat het niet zo heel verstandig meer was. Want ik heb er wel een dagje of wat last van gehad. Dus dat doen we niet meer. 1 of 2 wijntjes, die wil ik nog wel doen. Maar niet meer een flesje van anderhalf de man. Dan dat moet ik niet meer doen. Daar ben ik niet meer zo goed in.
1: Nee. Je bent niet getraind.
0: Niet meer nee. En vooral nu ik heftige sport, zeg maar.
1: Ja.
0: En vandaag was onze trainer er weer. En ik zei tegen hem van, nou, ik heb afgelopen weekend geen spierpijn gehad. Dat had ik niet moeten zeggen. Want toen zei hij, we doen er gelijk 10 kilo bij weer. Fuck.
1: Dat had ik niet moeten zeggen. Nee.
0: Ja, en dan zegt hij van, nog 3 keer. En dan nog 1 keer. En dan gaat het, ja, echt, ik moest bijna kotsen. Want dan zit ik echt wel aan mijn limit. Ja. Het eten kwam omhoog. En het werd bijna zwart van mijn ogen. Hij zegt, dan heb je goed getraind. En hij komt volgens mij naar Servië, deze gast. Het is een ijshockeyer. Ik zal het dak laten zien. Een boom van een kerel.
1: Ja.
0: En, maar hij drinkt gewoon 1,5 flesje Jägermeister in het weekend leeg.
1: Ja,
0: ik snap er niks van. Maar ja, hij traint zijn eigen helemaal surf. Want hij is van de 30 dagen. Is hij 26 dagen aan het trainen daar zo. Ook nog. Hij geeft les. Hij traint. Maar hij doet het wel goed. Want ik krijg al wat, wat spiertjes in een paar weken tijd. Nee, we hadden een andere personal trainer.
1: Ja.
0: En toen vroeg hij op een gegeven moment ons, hoe lang train je al? Ik zei, nou, 1,5 jaar. You make not too much progression. Ik zei, oké. Boek eventjes een nieuw dingetje in bij de receptie. En dan gaan wij vrijdag even een uurtje trainen. En toen hadden we dus een uurtje getraind. En toen zei ik tegen mijn vrouw van, kook eens even voor 2 dagen. Hoezo? Nou, dat lijkt me wel verstandig, zegt hij. Want ik denk niet dat er een veel uit je handen gaat komen de komende 2 dagen. Dus wij gekookt voor 2 dagen, doen we nooit. Maar goed, ik ben eigenwijs. Mijn vrouw zei van, nou, laten we het er toch maar doen. Want het zou wel eens heftig kunnen zijn. En zaterdag, we voelden wel dat we getraind hadden. Maar viel eigenlijk wel mee. En zondagmorgen sta ik op. Ik denk, nou, valt ook nog mee. Maar zondagavond, toen kwam die. Goedemorgen, ik heb wel een keer gevloekt. Alles deed zeer. En als ik dan opstond, was van, ik voel mijn bilspieren, ik voel mijn kuitspieren, ik voel mijn bovenbenen, ik voel mijn armen. Nee, ik had niet een heel gerecht. Het was gegaan, maar het had wel wat pijn gekost. Dus hij lachte natuurlijk in mijn surf 2 dagen later. Maar vandaag zei ik dus, we hebben geen spierpijn gehad. Toen zei hij van, nou, dan doen we eventjes klik, klik, dit erbij. Ik zei, nou, hebben we het
1: geweten. Nooit meer zeggen, jongen. Nooit meer zeggen.
0: Nee, maar hij is wel goed. Hij is echt goed. Die vent is echt helemaal gek. Hij is ook hier, hij kent geen angst. Hij is ook volgens mij 1,5 kop groter dan ik.
1: Ja.
0: Jonge gast was er zijn, eind 20. Maar wel leuk. Maar we gaan even naar Ibiza, het land. Sandy Martin, mooie herinneringen aan deze platen in 1984. Waar namen we mee in oktober. En de plaat kwam pas in december uit hier in Nederland. Dat zijn die mooie herinneringen.
1: Ja,
0: zometeen is uit de 60's nog. En wil je meekletsen? Het kan 06 21 21 32 10. Ik herhaal 06 21 21 32 10. Kun je mee even in de studio?

0: Hij is een paar jaar ouder dan ik, deze Sandy Martin. The People from Ibiza. Plaatje 1984. Deze sing-songwriter, geboren op 4 oktober 1959. Hij leeft nog steeds. En hij maakt een beetje Italiaanse disco, et cetera. Vooral Ibiza-muziek. En dit was wel zijn grootste hit. Hij had nog een andere, Camel by Camel. Die ken ik niet persoonlijk, maar ja, die People from Ibiza was wel leuk. Die ontdekten wij op Mallorca in de kroeg. Het was ook wel leuk toen we eraan kwamen. Toen zei de reisleider destijds van ja, het seizoen is een beetje afgelopen. Er is niet zoveel te doen. Dag, het is onze tweede vakantie, dus het maakt ons niet zoveel uit hier. Als het allemaal leuk is, weet je nog een paar leuke plekjes? Nou, die wist hij wel. En ja, we gingen daar gewoon lekker stappen s'avonds. Alleen ja, goed, de beroep was 1:00 of 12:00, hè?
1: Ja.
0: Tot 's morgens 1:00 of 5:00. En dan 1:00 of 6:00.
1: Ontbijten.
0: Ja, 1:00 of 6:00 weer naar huis. En dan nog even een broodje, huppakee, ergens halen. Oh ja, kwamen we terug in het hotel. Moet ik even langs het buffet. Het ontbijtbuffet, hè? Dus daar zat erbij, dus wij de langste. Toen zeiden mensen, oh, jullie zijn lekker vroeg op. Ik zei, nou, jullie zien er allemaal strak uit in het pak. Ik zei, nou, we komen net uit de kroeg. Oh, en dan gingen we slapen. Ja. En dan, ja, dat waren mooie tijden, Michel. Jongens, dat, ja, ik weet niet of tegenwoordig niet kan, want tegenwoordig kan alles. Maar dat was gewoon lekker. Dat was leuk. Ja.
1: Oh, tegenwoordig gaan ze ook om 1:00 met de slapen. Laatste bus.
0: Ja, naar huis. Of
1: ja,
0: weg.
1: Bos en dan de eerste bus om 6:30.
0: Oh, de eerste bus terug? Oh, ja. Op zo'n manier?
1: Ja, ja. Dan gaan ze om 1:00 met de bus naar Den Bosch toe.
0: Oké, okay. Dat doen jouw kids, zeg
1: nee,
0: maar?
1: Nee, nee, oh, jouw kids niet. Maar okay. Ze voetbalmaten in het team, die kunnen daar wel eens
0: die
1: streken uit.
0: Die zijn er niet vies van, om zo maar te zeggen?
1: Nee, nee.
0: Oké, okay. Nou, dat is grappig.
1: Die passen er niet in.
0: Nee. Oké, okay. Nou, dat is leuk. Van het voetbalteam. Dat zijn goede voetballers dan, zo te horen.
1: Ja, ja, ja, want er kan wel eens gebeuren dat er eentje achter de dugout zijn roes uit moet slapen.
0: Ja. Ja. Ja, vroeger mocht dat niet. Want als je dat gedaan hebt, dan mocht je er... Ja, je moest op de training en die moest wel goed doen. Dus niet, dan stelde je niet op.
1: Bij de wedstrijd en die was... dat ging niet goed.
0: Oké, okay,
1: dus
0: ging niet goed.
1: Achter de dugout...
0: Achter de dugout.
1: Slapen.
0: Oh, lachen. Dat zijn leuke verhalen altijd, hè?
1: Absoluut.
0: Ja. Altijd leuk. Ik lees je net, kleine stroomstoring was er in Lonenstam, maar zeer snel verholpen. Dat was namelijk vandaag getroffen door een stroomstoring. Rond 8:30, maar weer snel opgelost. Ja, gelukkig in Drunen hebben we er niet zoveel last van. Van stroomstoringen.
1: Nou niet te hard.
0: Ja, oh nee.
1: Ga moet zo zijn. De niet bezoeken.
0: Ja. Lonenstam en Waalwijk regelmatig de klos. Ik zou zeggen, misschien betalen ze de rekeningen niet altijd. Hè.
1: Ja, dat zou best kunnen.
0: Maar ik kwam te teken op de Brokantenberg. Hij heeft van die doosjes. Misschien ken je het ook nog wel van jouw moeder. Dan moest je dan geld stoppen voor de energie.
1: Ja. Ja, ja.
0: En voor de ziekenfonds, zo, van die gleufjes zo. Ja, die zag ik geen staan. Daar, misschien hebben ze het gleufje van de energie niet helemaal goed gevuld. Hey, de volgende plaat, volgens mij heb je die ook wel eens gedraaid. Een keer op een feestavondje. En dan ging iedereen in een kring zitten. Mm-hmm. En ik zal hem gewoon starten.
1: Ja.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen with the horns now.

0: Ja, dat is wel een hele moeilijke titel dit. Amen. Van Otis Redding. Wat een prachtige plaat dit zeg. Ja, amen. Hij wrijft er nog even in. Amen. Ja, ik was even aan het kijken wat zijn eerste plaat was eigenlijk. Zijn eerste hit was eigenlijk... want dit was een... Nee, My Girl.
1: Oh.
0: 1966, My Girl. Dan Tramp, Knock on Wood. Die naderhand gecoverd is door Amy Stewart. Sitting on the Dock of the Bay was uit 68. The Happy Song uit 68. En Amen en natuurlijk de B-kant Hard to Handle ook uit 68. Ja, en toen op een gegeven moment was hij er niet meer.
1: Nee.
0: En papa got a brand new payback. Die is uit 69. Ja, dan 69.
1: Dan is het voorbij.
0: Higher. En toen was het afgelopen met de goede man. Ongeluk, hè? Met vliegtuig volgens mij. Die andere... Barry. Die was ook met de vliegtuig. We zitten weg.
1: Met die donkere bril dan.
0: Ja, ik ben even de naam elkaar. Barry heet die. Barry nog wat. Ja, jongens, ze worden wat ouder. Dan af en toe het altijd geheugen een beetje
1: werkt
0: in de steek.
1: De computer niet zo snel.
0: Nee. Ja, dan komt hij wel binnen weer. Maar even kijken. We hebben nog twee leuke plaatjes klaarstaan, Michel. Ja, heb je er een verhaaltje bij?
1: Nee.
0: Want ik ben al van de verhaaltjes. Leuke herinnering, misschien vakantieliefde of iets op het werk. Nee,
1: volgens mij is Stargard, maar dan mag je corrigeren. Which Way Is Up, is dat niet uit de film, een soortgelijke film als Car Wars?
0: Ja, volgens mij wel. We gaan hem even opzoeken, die Stargard. We gaan hem in ieder geval instorten. Goed, ja. Instarten.
1: Ja, helemaal goed.
0: Lekker beginnetje dit. Oh, dat is wel een lekker beginnetje dit. Ja. Which Way Is Up. Ja, dan moet ik weer gelijk aan iets anders denken. Which Way Is Up, hè? Mag ik zelf invullen.

0: tegen deze Which Way Is Up natuurlijk van Stargard uit de prachtige film. De soundtrack Which Way Is Up. Welke kant is boven? Ja, je mag hem zelf invullen, maar het was gewoon leuk. Ik heb de film nooit gezien.
1: Nee, zeg mij helemaal niks.
0: Nee, ik ken wel Saturday Night Fever, Grease en dat soort filmpjes. Car Wash ook nog een keer, volgens mij een keer gezien.
1: Ja, dat dacht ik als deze uitkwam, maar dat is dus niet.
0: Blijkbaar niet, maar het zou zomaar kunnen, Michel.
1: Het zal het.
0: Ja, maar wat je vaak van die platen.
1: Hetzelfde titel.
0: Leek allemaal een beetje op elkaar, hè, toen, hè?
1: Ja.
0: Ja. Goed, willen we wat anders delen met onze luisteraars op deze dinsdag, de 4 augustus.
1: Ik zie dat het hoesje wat ik ooit bij de Vented heb gekocht in Waalwijk.
0: Ja.
1: LTD, oftewel Love, Tenderness and Devotion.
0: Mm-hmm.
1: En dat vond ik gewoon een mooi nummer, Back to Love Again.
0: Ja, is ook een mooi nummer.
1: Past in het rijtje van wat je vorige week draaide, CG & Company.
0: Ja.
1: Devil's Gun.
0: Lekker, hè?
1: Het begin is leuk, maar als ze beginnen te zingen, dan vind ik het minder.
0: Ja, oké. Okay. Maar het is wel een goede discoplaat. Zat ook op de Dance Classics, hè? Die cd's. Staat hier in de long version.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, lekkere plaat. We gaan hem gewoon lekker draaien. Gekocht bij de Vended, joh. Oh, leuk, man. Ja, toen ging je de platen kopen bij de Vended, hè? Ik heb ook heel wat...
1: Vooral het bakje met... uit de top
0: 40. Ja, uit de top 40. Ja, die heb ik ook. Was die 2,50 of zo? Of 3 gulden. Toen 2,50, toen 1 gulden. Ja, ik heb ook heel wat meegeslepen.

0: Oh, wat een lekkere plaat, Michelle. Uit de Dance Classics tijd, deze LTD. Ik dacht vroeger Love, Togetherness and Devotion. Maar ik noem het anders. Misschien had ik het verkeerd.
1: Ik zal even spieken.
0: Oh, even spieken, ja. Hoe het echt is.
1: Love, Togetherness and Devotion.
0: Oh, Tenderness and Devotion. Ja, oh, bijna goed, bijna goed. Ja, ik wou voor de koelkast, maar helaas. Ga niet door.
1: Nee. Je mag naar de volgende ronde.
0: Maar naar de volgende ronde, ja, dat is dan de troostprijs, hè. Dat worden dan de ijsblokjes. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Hey, leuke platen, man.
1: Ja.
0: Echt. Ja. En die andere is ook leuk. Singeltje zie ik zo voor, maar ja, heb ik nog in mijn platenbakje staan. Misschien jij ook nog wel thuis. Ja. Deze.
1: Ik had een cd-singeltje van.
0: Een cd-singeltje al toen? Ja, ja.
1: Deze draaide ik altijd als ik zelf wat genuttigd had. Want ik vond die gewoon zo'n lekker nummer.
0: Ah, het begin is lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, de pianootje aan het begin, hè? Ja. Nee, leuk, man. Ja, op cd-single, joh. Dat is leuk.
1: Ja, ja, maar zo'n, zo'n klein cd-singeltje met zo'n plastic randje eromheen.
0: Heb ik ook nog van Lily was hier, van Kenny Dulfer met nog iemand zo. Ook van die, nou, ik heb hem ook wel eens in de cd-speler gestopt. Kwam je niet meer terug, want...
1: Ja, was je verdwenen.
0: Was je verdwenen, ja. Oh my god, ja, iets te veel gedronken, dit jockey.
1: Ja.
0: Maar mooie tijden, Michel. Jongen, toch. We hebben toch wel geld door die muziekbusiness heen gespoeld, hè?
1: Maar de mooiste tijd vond ik toch wel de singeltjes.
0: Ja, want dat was leuk.
1: Dat was gewoon leuk, want dan had je zo'n rock'n'roll setje.
0: Ja.
1: En dan had je Bill Haley erop staan.
0: Ja.
1: Duurde 2 minuten.
0: Ja.
1: En dan, ja, die vloer wou jij volhouden, hè?
0: Dus. Ja. Ja.
1: Maar, wat doen ze? In een ander stelletje zitten. Nou, wat doe ik nou? Leg ik woeleboele, lekker voelen erop.
0: Ja, ja.
1: Van Sam de Sham.
0: Ja.
1: Of leg ik Chubby Checker erop.
0: Ja.
1: Dat is wist ik. Maar, dat singeltje erop scherp zetten en dan hop, hè.
0: Ja.
1: Maar, dat was een keuze, want gingen ze, je kon dat nummer wel opzetten.
0: Ja.
1: Maar gingen ze zitten, dan moest je toch weer heel snel iets anders
0: doen. Ja, het was even invoelen en dan gewoon doen. Maar ja, de ene keer lukt het wel, de andere keer misschien niet. Maar het was de sport. En dan moest je op een gegeven moment ook een beetje afbouwen, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat waren mooie tijden. Ik had altijd met Piet Westlaken zo de wetenschap zo. Als het dan een uur of 1:30 was, ik zit me door nu ook Holler the Rosie van Easy Dizzy. En dan hadden ze genoeg gedronken.
1: Afkoelen.
0: En dan helemaal op een plaat.
1: Weet je, een leuke plaat daarachter was Doe van Peter Mafia.
0: Oh ja, ja, dan ging iedereen slepen, hè? Ja. Ja, dat was ook mooi. Ja, het leuke vond ik me goed. Ik kan me nog wel herinneren. Het was volgens mij een van de eerste drive-in shows die ik toen met Pieter gedaan heb. Het was in de Hoefstal in Waalwijk. En toen was de plaat van Meatloaf uit. Paradise by the Desbelight. En er waren ook van die mannen, ja, die vonden dat leuk. Dus die vrouw met de vloer op, zadoek zo. En dan er was er ook eentje bij. Die op een gegeven moment was het bloesje. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Alle knopen eraf. Oh my god, die had sommige gedronken. Droeg die blouse van die vrouw open. Dus dat was lachen.
1: Vond die vrouw het ook leuk?
0: Ah, maar minder, maar wij hebben wel gelacht. Toen zei ik tegen Piet ook, die draaien we ook elke avond voor. Het is echt leuk, jongens. Het was geld verdienen en lol en lachen. En ja, joh, het was zo mooi. Het mooiste was erbij. Hij dronk, ik dronk, hij dronk niet. Ik was een DJ, dus ik hoefde niet te rijden. Dus het was altijd feesten, geld verdienen. En ach, man, toch. Ik heb wat gelachen.

0: of zijn batterijen waren niet...
1: Ja, die had ik altijd reserve bij. Want ik heb ook altijd een soldeerboutje bij met een tangetje en zo. Ik denk, nou, mij foppen ze niet meer. Ach, ik kan ook een mooi verhaal vertellen dadelijk. Oh, dat is ook leuk. Hey, Simple Minds, gaan we even doen.
0: Ja. Herinneringen? We zijn alive en kijk.
1: Ja, we gaan hem doen.
0: Ja.

0: Michel. Alive and Kicking, dat zijn we nog steeds in al die jaren. Hè? Alive and Kicking. Prachtige plaat. Ja, dit is heerlijk. Hier hou ik van. Dit is mooie muziek. Ja, ik hou ook van Simple Minds. Ook mooie herinneringen aan.
1: Ja, simpele geesten.
0: Simpele geesten, leuke muziek. En ja, ik heb overal natuurlijk herinneringen aan. Waarom krijg je die niet erin geschoven?
1: Moet je maar het hoesje halen.
0: Ja, oh ja, dat is waar. Ja, dat helpt wel eens. Hè. Ja, uit het hoesje. Ja, ja, ja goed. Het zit er bijna op. We kunnen er nog eentje draaien. Ja, ja. Simple Minds. Ik weet het goed. Toen ik met mijn vrouw voor de eerste keer op vakantie ging. Was mijn... is dat 80 of zo? Dan gingen we naar Tassos. Ik had nog nooit van het eiland gehoord. Maar goed, geboekt. Op mijn club Escalade lachen. En toen hadden ze ook een discootje waar we naartoe gingen. En toen hadden ze ook natuurlijk Simple Minds. Don't You Forget About Me. En natuurlijk Pride in the Name of Love. En Sunday Bloody Sunday van U2. Elke avond gedraaid als een toren naar huis natuurlijk. Dat waren nog eens de vakanties. Hè. Op de wenkbrauwen naar huis. Wees je morgens wakker denk je van, oh, we hebben weer excursie.
1: We hebben het weer overleefd.
0: We hebben het weer overleefd, ja. Leuk. Hey, waarom deze plaat van Paul Simon, Michel?
1: Wederom, dit is weer zo'n nummer wat je als een elastiekje uit elkaar kunt trekken. En het brengt wel op ideeën, want er zijn 50 manieren om van je liefde af te komen.
0: Ja, snap het. Ja. Moet je niet letterlijk volgen deze plaat, dus let niet op de tekst.
1: Nee, maar niet gewoon op de tekst, maar gewoon let op het nummertje.
0: Hij is mooi. Ik heb ook een paar LP's van Paul Simon. Ook deze LP waar dit nummer op staat, echt fantastisch. Ja. Ik hou van hem, ja. Hoe ouder je wordt, hoe meer mooie muziek er komt. Ze zeggen ook altijd...
1: Absoluut.
0: Hoe ouder je wordt, hoe meer mooie vrouwen er komen. Want ja, alles wat jonger is, is mooier. Ja, soms ook wat ouder, maar als je 18 bent, dan denk je van nou, die van 30 is te oud.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar als je onze leeftijd hebt, alles is jonger.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat,
0: kijken mag, hè?
1: Ja, absoluut. Ik kijk er bijna het mooie ervan af.
0: Oh ja. Ja, want jij staat wel eens op hoogte dat je alles kunt zien, hè?
1: Ja. We kunnen er zo in kijken, maar ja, dan moet ik, moet ik een bril voor hebben.
0: Ja, even kort, want anders is de plaat er dadelijk snel afgelopen. Kom je er wel eens wat leuks tegen zo, als je daar op zo'n stijgertje staat? Nee? Oké. Okay. Nee. Oh, nee.
1: Mag niet meer, hè?
0: Je mag
1: niet fluiten, je mag niet
0: roepen. Oh ja, dat mag niet meer. Nee. Hey, ik vond het leuk dat je was.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Schuif, als je wil, schuif gerust nog een keer aan.
1: Zullen we zeker doen.
0: Altijd welkom. En dan gaan we deze plaat draaien van Paul Simon.
1: Oké.
0: Okay. Volgende week zijn we weer aan Our Friends. En Mirabel is dan weer terug uit Frankrijk. Dus dan hebben we weer een gewone Arnoor Friends. Maar je bent altijd welkom in de studio natuurlijk. Hier zo, bij Langstraat FM. Hey, tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met Van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. 2 dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af, het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio-nieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met Van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9 uur tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9 uur tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweer.